0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkwamen. Afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films zoals Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
6: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Paks vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Dit is Merwe Radio.

Goedemorgen, luisteraars. U kunt weer tot 12 uur luisteren naar een uitzending van de zendgroep Kerken, Woord en Muziek, die deze morgen verzorgd wordt door de Evangelische Christengemeente Rehoboth aan de PC Hoofdlaan 1 te Sliedrecht. Wij wensen u en jou gezegende luisteruurtjes toe. Ja, kinderen, want het eerste half uurtje is voor jullie.

goede herder. De leiders van het volk willen het maar niet begrijpen. Ze hebben hun hele leven in de boeken van Mozes gelezen. Ze komen elke sabbat in de synagoge. Maar ze zijn niet wie de Heer. Maar ze zien niet wie de Heer Jezus is. Hij vertelt u nog een verhaal. Het gaat over schapen. In een schaapskooi zijn schapen beschermd tegen wilde dieren en tegen mensen die hen kwaad willen doen. Om de kooi heen is een muur, met daarin een deur. De Heer Jezus vertelt: als er een dief komt om schapen te stelen, gaat hij niet door de deur. Nee, hij klimt stiekem over de muur heen naar binnen. Alleen de herder van de schapen gaat door de deur naar binnen. De deurwachter doet de deur voor hem open. De schapen kennen zijn stem als één voor één hun naam roepen. De schapen komen naar hem toe en hij leidt ze zachtjes naar buiten, naar het groene gras van de weide. Hij loopt voor hen uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Dat doen ze alleen bij de herder. Schapen zullen nooit een vreemde volgen, want ze kennen zijn stem niet. De fariseeën begrijpen er niets van, al dat gepraat over schapen. Maar de Heer Jezus gaat verder. Ik ben de deur voor de schapen. Voordat ik kwam, zijn er dieven en rovers gekomen om de schapen te stelen, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij gered worden. Hij zal naar binnen gaan en weer naar buiten gaan en groen gras vinden. Dieven komen alleen maar om te stelen. Maar ik ben gekomen om mijn schapen leven te geven en alles wat ze nodig hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zelfs zijn leven voor zijn schapen. Ik ken mijn schapen en zij kennen mij. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. En ook die schapen zal ik binnenbrengen. Het zal één grote kudde worden. De Vader in de hemel houdt van mij, omdat ik mijn leven zou geven voor mijn schapen. Maar ik zal mijn leven ook weer terugnemen. Ik geef het uit mezelf en ik heb de macht om het weer terug te nemen. Mijn Vader heeft mij deze opdracht gegeven. Een poosje later loopt de Heer Jezus in de tempel. Een groep fariseeën komt hem om hem heen staan. Houd ons niet langer in spanning, zeggen ze. Als u de Messias bent, zeg het dan gewoon. Ik heb het jullie gezegd, antwoordt de Heer Jezus, maar jullie geloven mij niet. Dat komt omdat jullie mijn schapen niet zijn. Mijn schapen horen mijn stem en ze weten wie ik ben en ik geef hun een eeuwig leven. En niemand kan hen uit mijn hand stelen. Mijn Vader heeft het aan mij gegeven en niemand kan hem van mijn Vader stelen. Ik en de Vader zijn één. Nu begrijpen de fariseeën wel wat de Heer Jezus bedoelt. En ze worden er woedend om. Ze zijn zo boos dat ze stenen pakken om hem ermee te bekogelen. Maar de Heer Jezus laat het niet toe. Het is nog niet zijn tijd om zijn leven te geven voor zijn schapen.

0: U kunt nu gaan luisteren naar de woordverkondiging van broeder Nuchter. Dit is een opname van zondagmorgen 19 juli. De schriftlezing is uit Handelingen 18, vers 24 tot 28 en Psalm 119, vers 33 tot en met 40. Het thema van de preek is een leerzame houding.
1: Ik wil u even één ding zeggen. Als u mij ziet trillen met mijn rechterhand, heeft twee redenen, omdat ik het altijd spannend vind om het woord te brengen. Maar andere kant, ik heb een tremor, heet dat. En ik heb een afspraak bij de neuroloog. Ik krijg hem niet meer stil. Dus hij schudt als een gek. Ik ben nog rechts ook. Dus het hindert met alles wat ik doe, met eten. Er blijft niks op mijn lepel zitten. Dus misschien val ik wel af. Maar als u me gedenkt in de gebeden dat ze iemand mag vinden en dat het hopelijk geen Parkinson is of dat zoiets, maar het gaat de hele dag door, 24 uur. Maar dan weet u dat het daarvan is en hoeft u zich geen zorgen te maken. Dat doen wij ook niet. Want ons leven ligt in de handen van de Heer. En als we toch net gezongen hebben dat het om zijn eer gaat en wat de broeder bad, dat hij zo doordrongen was dat zijn zonden zijn vergeven. Dat is toch rijk als je dat mag kennen. Wetende dat je gerechtvaardigd, rein en onberispelijk vanwege het bloed van de Heer Jezus, vanwege de genade van God, zo voor hem mag staan. Wat een heerlijke boodschap is dat. Maar dan is de vraag, als u dat kent, wat doet dat dan met ons leven? In het laatste lied zongen we ook dat we elke dag zouden zijn tot eer en glorie van zijn naam. En dan wil ik met u kijken naar Handelingen hoofdstuk 18. Handelingen hoofdstuk 18. En daar komen we iemand tegen. Handelingen hoofdstuk 18, vers 24. Vers 24. Ik heb daar twee weken geleden ook over mogen spreken. Maar het blijft maar zo bij mijn eigen hart hangen. En ik heb ontdekt, ik heb het hier er nog nooit over gehad. Dus het was ook een prachtige boodschap voor hier, denk ik. En dan lezen we vanaf vers 24, Handelingen 18, vers 24. Ik lees je uit de Herziene Statenvertaling. En er staat, een zekere Jood, van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man die kundig was op het gebied van de schriften, kwam in Efeze aan. Deze was in de weg van de Heere onderwezen. En omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de Heere. Maar hij wist alleen van de doop van Johannes. En hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. En toen hij naar Achaïe wilde reizen, bemoedigden de broeders hem en schreven aan de discipelen dat ze hem moesten ontvangen. En toen hij daar gekomen was, bood hij veel hulp aan hen die door de genade geloofden. Want hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar door uit de schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. Prachtig gedeelte. En je zou bijna zo ermee stoppen en dan verder in hoofdstuk 19 doorgaan. Maar als we hierbij stilstaan, dan is het zo bijzonder. Om een reden alleen al, hij komt eigenlijk zomaar even binnen in de geschiedenis in Handelingen. En een zekere Jood. Nou, misschien voelt u zich vandaar ook een zeker iemand. Ja, wie ben ik eigenlijk? Zou God mij eigenlijk wel opmerken? Nou, al waren er 18 miljard mensen, dan weet nog God wie u bent en waar u bent en wat u nodig hebt. Hij kent een ieder van ons. En voor hem zijn wij geen zekere. Maar hier in de Bijbel komt dat wel 30 keer voor, dat er een zeker persoon in beeld komt. En van de een wordt heel veel geschreven, voor de ander verdwijnt hij weer, hoor je niks over. Maar het laat wel zien dat tussen de mensenmassa een zekere zomaar in beeld kan komen. En zo vandaag misschien ook wel uw of jouw leven in beeld komt in het geloof, in de genade van God. En zelfs de Heer Jezus wordt een keer genoemd een zekere Jezus door Festus. Als hij de problemen ziet met de vervolging van de Joden op het leven van de Heer Jezus. En hij moet aan koning Agrippa moet hij dingen uitleggen. En dan zegt hij, joh, het gaat allemaal om een zekere Jezus. Geen idee had hij wie het was. Dus zelfs de Heer Jezus komt als een zeker iemand voor. En Agrippa zegt, nou, die man, die wil ik dan ook wel een keer ontmoeten. Nou, ik hoop dat ze hem ontmoeten, maar dan ook tot geloof en bekering komen, want dat is het doel van de ontmoeting met de Heere Jezus Christus. Nou, Paulus is hier in zijn derde zendingsreis. Hij is naar Korinthe geweest en hij heeft daar Aquila en Priscilla heeft hij ontmoet. Hij heeft anderhalf jaar met hun samengewerkt. Aquila was ook tentenmaker. Dus Aquila en Priscilla die hebben anderhalf jaar onder het onderwijs van Paulus gezeten. Dus het zijn niet zomaar twee mensen. Het zijn mensen die gekneed waren ook in het woord van God. En hier op die derde reis gaat Paulus die gaat terug naar Jeruzalem. En hij zegt tegen Aquila en Priscilla, blijven jullie hier. Nou, terwijl hun daar gewoon zijn en het werk doen, dan lezen we dat een zekere Jood, van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst. Dus die komt opeens hier in beeld. Nou, één ding, hij is Jood. Twee, hij heet Apollos. Drie, hij komt uit Alexandrië. En dat is een gebied, dat is 300 voor Christus, is dat door Alexander de Grote gesticht. Het ligt op het eiland Faros, ten noorden van Egypte. Dus de Jood, als Jood was hij wel, zoals we dat lezen, was hij kundig op het gebied van de schriften. Maar waarschijnlijk was in dat gebied het evangelie nog nooit doorgedrongen. Want we lezen dat hij alleen weet van de doop van Johannes. Dus het evangelie had dat nog niet bereikt, maar hij was op reis en God brengt hem daar. Dan zie je de soevereiniteit en de voorzienigheid van de Heere God. Die brengt je dan op een plek waar je het evangelie wel te horen krijgt. En zo zit ieder hier niet van eigen keuze. Wij denken van, nou, ik kies vandaag om naar de kerk te gaan. Nee, daar zit ook Gods soevereiniteit, Gods alvoorzienendheid in om u hier te brengen, onder het woord te brengen, omdat God weet wat u nodig hebt om tot geloof en bekering te komen, maar ook weet wat u nodig hebt om staande te blijven, ondanks de moeite, de zorg en weet ik veel wat allemaal in ons leven kan afspelen. En hier lezen we over die Apollos. Maar als we dan gedetailleerd gaan kijken, dan staat er zoveel over deze man geschreven. En ik weet niet hoe het met u is, maar bij mij gaf dat een uitdaging om ook dan in die spiegel van zijn leven te kijken van hoe zit het eigenlijk met mij. Apollos staat van dit geschreven. Maar als een zekere Jack Nuchter ergens zou, wat zou er over hem geschreven worden? Ook zoiets moois, ook zoiets geweldigs. En we leren zes bijzondere eigenschappen van deze Apollos. Het eerste wat we zien in hem is dat er staat dat hij een welsprekend man was die kundig was op het gebied van de schriften. Nou, je kunt alleen kundig op het gebied van de schriften worden als je leergierig bent. Als je een verlangen hebt om dat woord te kennen. En in de MBG, degene die dat heeft, dan staat het anders geschreven. Er staat dat hij geleerd en doorkneed was. En juist dat doorkneden, dat vind ik zo'n prachtig woord. Want waar doet me dat aan denken? Dat doet me aan denken dat het moment als Nel een boterkoek wil bakken. Ja, wat heeft dat ermee te maken? Nou, dan heb je twee dingen nodig, hè. Je krijgt een klont boter en je krijgt een schaal vol met meel. Nou, en dan komt het werk, hè. Wat moet je dan gaan doen? Je moet gaan kneden. En dan ben ik al heel gauw tevreden. En dan kijkt Nel en zegt, nee, dit is niet goed doorkneed. Het moet helemaal met elkaar verweven zijn. En toen dacht ik, wauw, er staat van hem dat hij doorkneed was met de schriften. De een was de boter, de ander was de meel. En het vond elkaar en het gekneedproces, dat werd ingezet. En dan denk ik, mag dat ook in mijn leven gebeuren? Dat het woord van God en ikzelf niet twee verschillende dingen blijven, maar dat het met elkaar verweven raakt, zodat mijn leven, zoals we net gezongen hebben, een verlangen heeft om gehoorzaam in afhankelijkheid van dat rijke woord van God te leven. Dat ik niet alleen kennis van dat woord van God heb, maar dat het zo afdaalt in het hart, dat het mijn leven doorkneedt als het ware, mij vormt en kneedt naar het beeld van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En zo staat het zomaar van hem geschreven. En waar is die in doorkneed? Waar is die kundig op welk gebied? Op het gebied van de schriften. Nou, Apollos had Matthäus niet, Lucas niet, Marcus niet, Johannes niet, boekhandelingen had hij niet, de brieven van Paulus niet, maar hij had de toenmalige schriften, het Oude Testament. En dat was voor hem waar hij zich mee bezig hield. Hij was doorkneed op het gebied van de schriften. Iemand zei eens, de voedsel van de geest bepaalt de vrucht van je leven. De voedsel van de geest bepaalt de vrucht van je leven. Dus met andere woorden, waar voeden we ons mee? Hebben we net met de boodschappentas en de reclame van Dirk hebben we dat gezien. He? Brood en wat was er nog meer? Pasta geloof ik en wat drinken. Nou, daar voed je je mee. Nou, als je gezond eet, hoop je ook gezond te blijven. Als je ongezond eet, alleen maar hamburgers en dat soort dingen bij McDonald's. Ook reclame. Maar ja, hoe gezond is dan je leven? Maar zo is het geestelijk ook. Geestelijk is het, welk voedsel neem je tot je? Apollos die nam de woorden van de schriften tot zich en hij was daar doorkneed. Maar dan staat er nog wat verder van hem, vers 28. Deze, dus Apollos, was in de weg van de Heere onderwezen. Dus ook de praktijk van het leven was erin onderwezen. Het was niet alleen kennis vergaren. Het was niet alleen het evangelie kennen. Het was niet alleen de brieven van Paulus kennen. Maar dat je ook onderwezen wordt. Hoe pas je dat nou toe in de praktijk van het leven? Hoe worstel je nou? Hoe ga je om met worstelingen die je hebt zonder die je blijft achtervolgen? Hoe ga je om met twijfel? Hoe ga je om met moeite? Hoe ga je om met zoveel facetten van het leven? Hij was onderwezen in de weg van de Heere. Dus niet alleen in de schriften, in de kennis van het woord van God, maar hoe te leven. Nou, dat is discipelschap. Dat is discipelschap, dat hebben we allemaal zo nodig. En als het goed is komen op een leeftijd, geestelijk, dat we anderen kunnen discipelen en dat zij weer anderen kunnen discipelen, zoals Paulus dat zegt tegen Timotheus, onderwijs anderen zodat zij anderen kunnen onderwijzen. Een proces waar hij doorheen ging. En dan staat er, en omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de Heere. Dus één, het woord van God deed iets in zijn eigen leven. In de praktijk, hij wilde de weg van de Heere gaan. Twee, hij werd daardoor vurig van geest. En hoe vurig zijn wij nog als het om het woord van God gaat? Hoe brandt het soms in ons? Met een verlangen zo te leven als hij dat van ons vraagt. Zijn we vurig in de verwachting van zijn wederkomst of de opname van de gemeente? Is er een vurig verlangen om het evangelie met anderen te delen? Is er een vurig verlangen om naar dat beeld van Christus gevormd te worden? Hij was vurig van geest. En daardoor, dat hij vurig van geest was, kon hij ook zijn mond niet houden. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Komt er een beetje moeizaam uit. Maar als je hart daar vol van is, Dan kun je niet anders. Maar let op wat hij doet. Hij sprak en onderwees nauwkeurig. Hij praatte er niet zomaar op los. Terwijl hij sprak, dacht hij ook na. Hij onderwees nauwkeurig. Nauwkeurig de zaken van de Heere. Hij onderwees niet zijn visie, zijn theologie, zijn dogmatiek, hoe hij het zou vinden, maar hij onderwees de zaken van de Heere. Apollos was iemand, als je hem ontmoette, nam die jou mee naar de schrift. Nam die je niet mee naar zijn ideeën, zijn filosofieën en alle ieën die je er maar aan kunt vullen. Hij nam je mee naar de weg, de zaken van de Heere. En dan staat er een maar. Maar hij wist alleen van de doop van Johannes. Nou is heel belangrijk om te ontdekken, als hij wijst op de weg van de Heere en nauwkeurig de zaken van de Heere, heeft hij het dan over de Heere God of heeft hij het dan over de Heere Jezus? Nou, de MBG vertaalt het met Jezus. En dat klopt ook, want in de Griek staat er de tekst Kyrios, wat gebruikt wordt voor de Heere Jezus Christus. Dus wat deed Apollos? Die was een messiaans beleidende Jood. Hij wist van de komst van de Heere Jezus. En vanuit het Oude Testament onderwees hij de komende Messias. Hij was een Jood die verwachtte de Messias. En hij deed dat op een nauwkeurige wijze. Dus ik denk dat we van Apollos als een oud-testamenticus misschien konden leren, waar spreekt dan het Oude Testament over de Heere Jezus? Dat is ook zo prachtig om daarmee bezig te zijn. En om die reden ook dat Oude Testament niet te verzaken of te verwaarlozen, zoals sommige mensen wel eens zeggen, ik heb niets met dat Oude Testament. Nou, dan vraag ik me toch een beetje af van wat voor een type christen ben je dan? Want het Oude Testament spreekt juist over de Messias, spreekt juist over de belofte van God. Juist vanuit het Oude Testament kun je beleren dat God betrouwbaar is, dat je in hem kunt geloven en dat hij zijn woord zal houden. En de verbonden die hij zijn gesloten heeft betrouwbaar zijn omdat hij zich eraan houdt. En hij onderwees hun nauwkeurig, maar hij wist alleen van de doop van Johannes. Meer niet. Dus wij zouden heel gauw kunnen zeggen, nou, daar ontbrak nogal wat aan. De Bijbel zegt niet wat. Hij wist alleen van de doop van Johannes. Dus wat ontbrak er dan precies? Tot hoever de doop van Johannes? Heeft hij ook misschien gehoord dat Johannes heeft gezegd, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, maar verder niet heeft verstaan, wie is dat lam dan? Hoe is die dan herkenbaar geworden voor Johannes? Hij heeft misschien niet gehoord dat de Heer Jezus 3 jaar lang heeft onderwezen. Hij heeft misschien nog niet gehoord over de kruisiging. Hij heeft nog niet gehoord over zijn sterven, over zijn begrafenis. Hij heeft nog niet gehoord over de opstanding. Hij heeft nog niet gehoord over de hemelvaart. Hij heeft niet gehoord over de uitstorting van de Heilige Geest. En je zou bijna zeggen, nou, zijn boodschap die was eigenlijk leeg. Nee, zijn boodschap was niet leeg. Zijn boodschap was ook niet onnauwkeurig. Want hij wist niet meer. Dus hoe kun je zeggen, zijn boodschap is onnauwkeurig, als hij niet meer wist dan de doop van Johannes? Zijn boodschap was niet onnauwkeurig, was ook niet onoprecht. Het was eigenlijk onvolledig voor die tijd waarin hij leefde. Maar wat gebeurt er dan dat God in zijn soevereiniteit mensen op zijn pad brengt? Maar hier zit wel een les in. Hier zit wel een les in voor ons. Want schuilen wij soms om het evangelie niet met anderen te delen achter de woorden, maar ik weet nog niet zoveel. Nou, vertel dan wat je wel weet. Toch? Als je weet dat je zonden zijn vergeven. Als je weet dat het bloed van de Heer Jezus je reinigt van alle zonden. Als je weet dat hij is gestorven, is opgestaan en te hemel is gevaren. Aan de rechterhand van de Vader gezeten is. En daarna hoe dat allemaal in elkaar zit niet weet. Heb je al een geweldige boodschap om met mensen te delen. We kunnen niet schuilen achter, ja, ik weet nog niet genoeg. Nee, wij kunnen getuigen van hetgeen we wel weten. Van wat de Heer wel in uw leven doet. U hebt toch net gezongen, tenminste, naar mijn gedachten bijna iedereen. Tel uw zegeningen één voor één. Ja, of u hebt geen zegeningen die u niet kan tellen. Dat je niet meezingt. Als u ze mee hebt gezongen, wat heeft u dan veel te delen met anderen? Ja, dan verstaat u misschien niet hoe de wederkomst zit, hoe de eindtijd in elkaar zit. Het boek Openbaringen snapt u nog steeds niet. Boek Daniël, Ezechiël niet. En al die theologieën die er zijn. Maar één ding weet ik. Ik ken de Heer Jezus. Door de genade van God is mijn hart en mijn ogen en mijn oren voor het evangelie geopend. Wat heb u dan een rijke boodschap om te delen? Schuil niet achter, het is onnauwkeurig, ik weet niet genoeg. Nee, wat u weet is al een geweldige boodschap die hij kan vertellen. Hij wist alleen van de doop van Johannes. En wat hij wist, dat maakte hem vrijmoedig. Dat maakte hem vrijmoedig, dat maakte hem niet teruggetrokken. Het maakte hem vrijmoedig genoeg. Wat zegt het in vers 26. En hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. Onder zijn Joden genoten. Hij wist wat hij wist. En hij bracht deze boodschap onder de mensen. Prachtig om dat te zien. Hij schaamde zich het evangelie niet. Het evangelie vanuit het Oude Testament. Wat wees op de komende Messias. De Heere Jezus Christus. En dat is eigenlijk wat Paulus zegt in Romeinen 1 vers 16. Hè? Want ik schaam mij niet voor het evangelie. Ja, dan zou je bijna denken, ja, Paulus, logisch. Als je zijn brieven leest, als je in Handelingen zijn leven leest, dan is het bijna logisch dat Paulus zich het evangelie niet schaamt. Nou, Paulus zegt niet, ik schaam mij het evangelie niet omdat ik een geroepen apostel ben, omdat ik een verkorene ben, omdat ik de kracht heb om het evangelie te brengen. Hij zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God. Wat we hier hebben is een kracht van God. Dit is geen droge stof, dit is levend. Het levende woord van God. En het is een kracht van God, moet je horen, tot wat? Tot zaligheid, tot behoudenis voor een ieder die gelooft. En dan heb je wel eens mensen, ja, als God toch wist welke zonde ik gedaan had. Ik heb dat nog eens met iemand gehad die zegt, Jack, als de Heere God weet welke zonde ik heb gedaan, dan is er voor mij geen verlossing. Ik zeg, joh, de Heere God weet nog beter dan jij zelf welke zonde je hebt gedaan. Want die jij al lang vergeten hebt, die weet hij nog. Maar voor al jouw zonden is de Heere Jezus gestorven. Voor een ieder is er verlossing, is er vergeving van zonden. En is er hoop op dat eeuwige leven met hem. Wat een prachtige boodschap. En hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En dan zie je de voorzienigheid van God. Want wie zit er toevallig ook toevallig in die synagoge? Aquila en Priscilla. Staat zo mooi. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden. Zij hebben hem horen spreken. Zij hebben hem dat woord zien uitdragen. Ze hebben geluisterd naar wat hij zei. En reken maar dat ze beiden wisten, er ontbreekt wat. Het is niet volledig. Er mankeert wat aan. En dan zouden ze in staat kunnen zijn op te staan in de synagoge en zeggen, Apollos, wil je ophouden? Want wat jij brengt, dat klopt niet helemaal. Jij mist wat. Maar dat doen ze niet. Ze stellen hem niet publiekelijk eigenlijk voor de rechtbank. Ik vind dit zo mooi. Dan staat er, en toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem apart. Ze zeiden niet, er staat niet, en toen zij hem gehoord hadden, gingen ze bij het koffiedrinken na de dienst, ik weet niet of ze dat hadden, over hem in gesprek. Dat is soms wat wij doen, hè? Hebben we iets gehoord, we hebben wat aan te merken. We spreken niet de persoon aan, maar reken maar dat we het met elkaar soms over die persoon wel hebben. Dat zie je hier niet gebeuren. Ik vind zo'n prachtige les. Ze namen hem apart. Toen ze hem gehoord hadden, en dan staat er zo mooi, en legde hem de weg van God nauwkeuriger uit. En dat geeft een prachtig beeld dat Apollos, hoewel die zoveel wist, hoewel die kundig was, hoewel die doorkneed was in de schriften, hoewel die welsprekend was, had er steeds een leerzame houding. Ik denk zijn hele leven lang had hij een leerzame houding. Want weet u, hij was vrijmoedig in het spreken, maar vrijmoedigheid zonder een leerzame houding leidt tot arrogantie. En dat zie je bij Apollos helemaal niet terug. Hij wordt apart genomen. Er is helemaal geen reactie van, ja, wie zijn jullie? Wie denken jullie dat je bent? Ik ben onderwezen in de schriften. Maar ze gingen vanuit wat hij wist. Ze bouwden een connectie, een relatie op van hetgene wat hij wist. En ze legden hem de weg nauwkeuriger uit. Wat moet dat geweest zijn voor Apollos? Maar Apollos had het juiste hart. Als je even meekijkt in Psalm 119... Dat spreekt natuurlijk zo over het onderwijs en de verordeningen en de wetten van de Heere. Maar ook de houding van David. Vanaf vers 33.

prachtige verzen. En ik denk, die zou je zo ook op Apollos toe kunnen passen, die een verlangen had om onderwezen te worden. Vanaf vers 33. Heere, leer mij de weg van uw verordeningen. En ik zal die in acht nemen tot het einde toe. Geef mij inzicht, dan zal ik uw wet in acht nemen. Ja, ik zal mij er met heel mijn hart aan houden. Doe mij treden op het pad van uw geboden, want daarin vind ik vreugde. Neig mijn hart naar uw getuigenissen en niet naar winstbejag. Wend mijn ogen af, zodat zij niet zien wat nutteloos is, maar maak mij levend door uw wegen. Bevestig uw belofte aan uw dienaar, die uw vrezen is toegedaan. Wend van mij af de smaad waarvoor ik beducht ben, want uw bepalingen zijn goed. Zie, ik verlang naar uw bevelen, maak mij levend door uw gerechtigheid. Van een prachtige woorden van David. Het uiten van een verlangen om door de Heere onderwezen te worden. En wat is het een genade dat God ons ook zijn woord gegeven heeft. We hebben het in onze eigen taal. Sommigen van ons kunnen het zelfs in verschillende talen lezen. Maar we hebben dat rijke woord van God. De Heere is er. Maar de vraag is, zijn wij er voor hem? Willen we van harte onderwezen worden? Hebben we het verlangen, Heere, leer mij uw weg. Als man, als vrouw, als echtpaar, als ouders, als leden van de gemeente. Heere, leer ons uw weg. Prachtige woorden. Psalm 139 zegt dat ook zo mooi. Dat Heere, wijs mij uw weg. En bij Apollos lezen we dat. Ze legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Wat moet dat een openbaring voor hem geweest zijn? Dat Apollos die wist vanuit de schriften de Messias. Hij had gehoord van de doop van Johannes. En dan krijgt hij te horen dat de Heer Jezus daadwerkelijk gekomen was. Want die was al in de hemel toen Apollos hier in beeld kwam. En ik denk dat hij nou zoveel onderwijs heeft gekregen vanaf de doop van Johannes tot Pinksteren en de reizen van Paulus. En zo prachtig het beeld van het evangelie heeft voortgekregen. En zo is hij onderwezen. En de vraag is, wordt jij nog onderwezen in het woord van God? En wilt u nog steeds onderwezen worden door het woord van God? Of hebben u een houding van, nou ja, ik weet het nou wel. Of is er nog een verlangen naar meer diepgang? Meer verstaan wat het betekent. Dat het niet alleen woorden zijn, theorie. Maar dat het in ons hart, ons leven iets mag doen. Dat het ons waarlijk levende christenen mag maken te midden van deze donkere, duistere wereld. Mensen met hoop, met een verlangen, met een uitzicht, maar ook met een vrijmoedigheid om dat woord met anderen te delen. En zo zou je bijna denken, nou, Apollos die is daar niet meer weg te slaan. Apollos die krijgt niet alleen het evangelie te horen, maar hij zit ook op een geweldige plek. Maar wat staat er dan in vers 27? En toen hij naar Achaïe wilde reizen. Hij was net aangekomen. We weten niet hoe lang die is gebleven. Maar hij kreeg een verlangen om naar Achaïe te reizen. Dus wat heeft hij ook gehoord? De zendingsopdracht van de Heer Jezus Christus. Ga en verkondig het evangelie. En waarom Achaïe? Dat weet ik niet. Maar Achaïe was niet de beste plaats om naartoe te gaan. Want we lezen in hoofdstuk 18 dat juist in Achaïe Paulus en de anderen in de problemen kwamen. En dat daar een stadhouder Gallio was die het eigenlijk niets interesseerde dat de Joden hun in elkaar sloegen. En hij stond erbij, want ze grepen alle Grieken, die grepen Sosthenes, dat is de hoofd van het synagoge, en sloegen hem voor de rechterstoel waar Gallio zat. En Gallio trok zich echter niets van deze dingen aan. En dat is juist de plek waar Apollos heen wilde. Dat is apart.
Apollos die zag niet een beste plek wat voor hem uitkwam. Hij zag de plek waar het waarschijnlijk hard nodig was dat daar het evangelie aan de Joden allereerst, maar ook aan de heidenen gebracht zou worden. Prachtig. En wat gebeurt er dan? Er staat, en toen hij naar Achaïe wilde reizen, bemoedigde de broeders hem. Maar er gebeurde nog wat. En schreven aan de discipelen dat zij hem moesten ontvangen. Hier zie je een drievoudig gebeuren in zendingswerk. Er is iemand die gaat. Er zijn mensen die bemoedigen. En die zijn mensen die gastvrijheid verlenen. En zo kunnen wij er ook één van zijn. We kunnen iemand zijn die gaat. We kunnen zijn iemand die bemoedigt. En dat hoor je hier dan in de gebeden ook voor de zendelingen waar we mee betrokken zijn. Daar wordt voor gebeden, wordt bemoedigd en blijven bemoedigen. Maar als ze terugkomen zijn we gastvrij, worden ze ontvangen. En hier zie je zomaar drie facetten in dat werk. Eentje, we gaan naar Achaïe. Hij wordt bemoedigd door de broeders. En ze schreven aan de discipelen die daar zijn, ze moesten hem ontvangen. En toen kwam hij daaraan, staat er in vers 27. En toen hij daar aangekomen was, bood hij, Apollos, veel hulp aan hen die door de genade geloofden. Apollos was een discipel met visie, maar hij was ook een onvermoeibare discipel. Hij bood veel hulp aan die door de genade van God geloofden. Hij werd daar tot zegen. Nou, mogen wij onszelf ook afvragen. Zijn wij voor de gemeente een zegen of zijn we een zucht? Zijn we voor de gemeente een lust of een last? Hoe zitten wij in ons vel? Hoe gaan wij met de dingen om? Proberen we zegen te zijn? Proberen wij een lust voor de gemeente te zijn? Dat als je binnenkomt dat ze, hey broeder, fijn. Of als je binnenkomt, oh, hij is er ook weer. Ja, het kan, ja, laten we maar eerlijk zijn. Maar Apollos, die bood veel hulp aan. Hij was een zegen voor de anderen. Hij was uitnemend. Het staat in de NBG, hij was van veel van nut. Het was een nuttig persoon in de gemeente. En wat deed hij? Hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar door uit de schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. Hey, wacht even, wat een verschil met het onderwijs dat hij gaf in de synagoge. Hier in Korinthe. Dat hij hier staat. Hij was vurig van geest, onderwees nauwkeurig de zaken van de Here. Hij wist alleen van de doop van Johannes. En dan komt dat tussenstuk dat hij onderwezen wordt. Hij gaat naar Achaïe, hij wordt bemoedigd, hij wordt aangespoord. En dan staat er, hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar door uit de schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. Hij wezen op de Here Jezus Christus. Reken maar dat zijn boodschap veranderd was na dat onderwijs door Aquila en Priscilla. Hij bracht ze Jezus. Maar wat ik zo mooi vind, hij deed het uit de schriften. Hij deed dat niet op een wijze van en ik vind en ik geloof, maar vanuit de schriften. En niet van er staat ergens geschreven, maar hij was doorkneed in de schriften. Hij kon zeggen waar het geschreven stond. Heb ik nog eens een keer mijn les mee moeten leren. Dat ik aan het evangeliseren was. Ik was nog jong gelovig. Ik was vurig. Ik was tot bekering gekomen. Heel de wereld moest het weten. Terwijl ik nog zo weinig wist. En op een gegeven moment raak ik in gesprek met een man. En ik zeg, ja maar wij luisteren. Weet je, wat ik zeg staat in de Bijbel hoor. En ik weet niet precies meer welk onderwerp ik het over had. Hij zegt, laat me het eens lezen. Ik zeg, ja, het staat echt in de Bijbel. Hij zegt, ja, maar laat het me dan lezen. Ik zeg, ja, ik weet even niet waar het staat. Hij zegt, als jij niet weet waar het staat,
dan is het vast niet belangrijk. Nou, ik gaf mijn tractaatje en ik ben in mijn auto gaan zitten. En ik heb tranen gelaten van... Ik ga geen Bijbelversen meer gebruiken die ik niet weet waar ze staan. Ik wil vanuit de schriften gaan onderwijzen. Vanuit de schrift. En dat zien we hier bij Apollos in hoofdstuk 18. Zo prachtig. Hij onderwees vanuit de schriften. En wat is er vandaag ook veel gaande, dat we elkaar onderwijzen vanuit eigen opinie, van eigen overtuiging, van eigen dogmatiek, van eigen theologische achtergronden. Nee, laten we met elkaar vanuit de schrift aanspreken. En vanuit de schrift onderwijzen. Want heel de schrift is de waarheid en door God ingegeven. Paulus of Apollos die groeide in aanzien. Zelfs zover dat in de gemeente Korinthe hij een groep volgers kreeg. U kent dat gedeelte wel, dat ze zeggen ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, maar ik ben van Christus. Maar dat zet Paulus gelukkig recht, want geen van beiden die wilde volgers hebben, die wilde navolgers van Christus, wilden ze voortbrengen. Dat zegt Paulus ook, volg mij na op de wijze hoe ik Christus navolg. Hij wilde daar een voorbeeld in zijn. En daar kon Paulus niks aan doen, en dan ga je Apollos ook niet, maar ze zetten het gelukkig wel recht. Maar zomaar een paar dingen over het leven van Apollos. Wat kunnen we van hem leren? 1. Het was een leergierige discipel, volgeling van de Here. Het was een onderwijsbare discipel. Het was een vrijmoedige discipel. Het was een nederige discipel. Het was een discipel met visie. En het was een onvermoeibare discipel die van veel nut was. Nou, wat kunnen wij daarmee vandaag? Nou, ons afvragen, hoe zit het met ons? Hoe staan wij vandaag in het leven? Allereerst natuurlijk de vraag, ben u een kind van God? Bent u overtuigd dat u een zondaar bent en u zichzelf niet kan rechtvaardigen voor een God zo heilig, zo groot, zo rechtvaardig? Heb u gezicht gekregen op het offer van de Heer Jezus Christus? Dat hij heeft gezegd, het is volbracht. En dat we door genade en door het geloof in dat volbrachte werk van hem mogen rusten voor vergeving van zonden. Het is heel belangrijk. En het is niet belangrijk, nou ik zie dat wel als ik ouder word. Nee, de Bijbel zegt, heden, nu gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. We hebben geen zekerheid voor morgen. Ik ook niet. Maar ik heb wel de zekerheid dat als er wat gebeurt, dat ik bij hem zal zijn. Want dat is mijn eeuwige bestemming. Ik overlijd niet, ik verhuis. Ik ga naar een betere bestemming. Dus dat is een prachtige zekerheid. Maar als u een kind van God bent, zijn we tot zegen. En zijn we tot lust, tot opbouw van de gemeente. Zijn we tot zegen voor onze omgeving. En zeker zijn we tot zegen en lof en heerlijkheid voor onze Here die onze dagelijkse wandel ziet. Geef uw leven aan hem. En misschien weer opnieuw. En als u brandt, blijf branden voor de Here. En laat hem zijn werk doen. Zullen we hem samen daar ook voor danken. Hemelse Vader, we komen u zo danken, Heere, dat in uw woord, Heere, zomaar een zekere persoon binnenkomt wandelen. Maar dat deze persoon, Apollos genaamd, Heere, zoveel uitstraalt waarvan wij ook kunnen leren. Natuurlijk leren we van u en van de Heere Jezus en door de Heilige Geest. Maar het is wel een voorbeeld, Heere, waar we ons aan kunnen spiegelen. De wijze waarop hij nauwkeurig met uw woord omging. De wijze hoe hij vrijmoedig uw woord ook deelde. Dat ook zelfs als hij maar tot een bepaalde hoogte iets wist, een leerzame houding had en zegt, en leer mij, wat weet ik nog niet. En we rekenen maar dat, Heere, zijn leven daardoor veranderde. En dat hij uiteindelijk vanuit de schrift, Heere, op de Heere Jezus kon wijzen. En dank u, Heere, dat we vandaag de dag ook uw woord hebben, uw geest hebben, de gemeenschap van gelovigen hebben. Dat u vandaag ook nog steeds leraars en onderwijzers geeft, Heere, die ons kunnen helpen om uw woord te verstaan. Maar de vraag is, willen we geholpen worden? En zijn we ook, Heere,
ja, voorzichtig met waar we naar luisteren, omdat we via internet, ja, eigenlijk alles maar voor ons krijgen geschoteld. Je hoeft maar een titel of een thema in te typen en je hebt zoveel pagina's dat je niet meer weet waar je het vinden moet. Maar dat uw geest ons dan brengt tot uw woord. En dat we vanuit de rijkdom van uw woord, Heere, gevoed worden. Wat eeuwigheidswaarde heeft. Heer, u kent ons zoals we hier zitten. U weet, Heere, of we ons hart werkelijk aan u gegeven hebben. En ik wil u zo bidden, Heere, dat mocht er iemand zijn die dit niet kent, dat hij niet weggaat voordat hij of zij de Heere Jezus heeft aangenomen als heiland en verlosser. Of in ieder geval met iemand in gesprek gaat, Heere, van de gemeente. Heere, om te vragen, hoe werkt dat dan? Hoe zit dat met mijn leven? Vader, we bidden dat zo om uw genade, Heere. Maar ook voor ieder van ons, Heere, die zeker staat in het geloof. Heere, dat we niet denken van, en nu weet ik het allemaal, maar dat we sterk en krachtig blijven in het vertrouwen, Heere, dat uw woord de waarheid is. Want de wereld doet er alles aan om dat woord te ontkrachtigen. Heere, met hele andere ideeën en te zeggen dat Paulus niet wist hoe wij zouden leven, hoe wij erover zouden denken. Nee, het is uw woord, het is door u geschreven, elk woord is door u ingeademd. En het is uw heilig woord en daar willen we u voor danken. Leid ons, voed ons, bemoedig en sterk ons, Heere. Maar vermaan ons ook daar waar dat nodig is, opdat ons leven zal zijn tot eer en glorie van uw naam. En dat bidden we uit genade in de naam van de Heere Jezus. Amen. Amen.

De Heere is mijn herder. De Heere is mijn herder. Hij wil voor mij zorgen. Bij hem voel ik mij veilig en geborgen. Ik mag hem iedere dag volgen, steeds achter hem aan. Dan komt het goed, want de goede herder loopt vooraan. Dan kijk ik ook al naar die schapen om mij heen. Zo samen Jezus volgen, dan ben je niet alleen. Maar diep van binnen voel ik dan ook de pijn. Al die mensen die nog niet bij deze kudde zijn. Dan ben ik maar een klein mensje en voel dit verdriet. Wat zal de herder wel niet voelen als hij alle schapen ziet? Kom, laten we samen naar de schapen zoeken gaan. Samen getuigen. En daarna samen de hemel binnengaan.

Genesis 19, vers 17 en 22. Vlucht voor uw leven. Haast u. Vlucht daarheen. Een Tsjech reed in juli 2021 in een Bugatti op de Duitse autosnelweg A2. Op het stuk tussen Berlijn en Hannover. De man was multimiljonair. Hij maakte beelden van zijn snelheidsmeter. Die tikte de snelheid van 417 kilometer per uur aan. Zelf zette hij de beelden op zijn YouTube-kanaal. Een snelheidsbeperking geldt er niet. Wel verbiedt de Duitse wet een straatrace. Ook in je eentje. Daarbij is roekeloos rijden niet toegestaan. Hadden de mensen maar zoveel haast om te vluchten voor het oordeel dat God gaat uitoefenen. Maar dan zijn ze soms geduldig. Ze stellen het maar uit. Ze wachten op een goede gelegenheid. Als ze het maar wat minder druk hebben, of als het beter uitkomt. Dat is pas levensgevaarlijk. Zulke mensen spelen met vuur. Letterlijk. Want de hel is de poel die van vuur en zwavel brandt. En wie zich niet tot God bekeert om van zijn zonde verlost te worden, zal daar belanden. Er is niets te bedenken wat nog erger is. Daarom sporen we iedereen aan. Snel. Treuzel niet. Aarzel niet. Maar ga tot God en geloof in de Heer Jezus Christus.

0: Kamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de 2 elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.

Gelooft u dat u een zondaar bent en een verlosser nodig heeft? Gelooft u dat de Heere Jezus ook persoonlijk voor uw zonden gestorven is aan het kruis van Golgotha? Dat hij is gestorven, begraven, maar na 3 dagen weer is opgestaan? Dat hij de enige ware levende God is? Als u dit gelooft, bent u een kind van God. En is de deur naar de hemel, die eeuwige heerlijkheid, ook voor u open? U gaat niet verloren om uw zonden, maar om uw ongeloof.

De Heere is mijn psalm. Ontledig, Heere, mij van mezelf. Ik niets, U alles. U, mijn licht. Want door uw dood kreeg ik het leven. Ik wil wandelen voor uw aangezicht. U bent mijn bron, mijn kracht, mijn helper. Mijn gids op heel mijn levenspad. Wat moest ik zonder u beginnen? Als ik u niet als mijn helper had. U bent mijn rots, mijn hoop, mijn vreugde. Mijn doel waarnaar ik jaag en streef. U bent mijn heil, mijn psalm, mijn vrede. Uit wie en voor wie ik het leven leef. Mijn toevlucht, schuilplaats en beschermer. Mijn burcht, mijn anker en veel meer. U bent mijn voorspraak, mijn ontfermer. U bent mijn alle in alles, Heren.

De gouden draad. Soms kijk ik achterom. Dan zie ik het pad wat ik heb gelopen. Dan zie ik ook waar ik soms huppelde. Maar ook stukken waar ik heb gekropen. Dankbaar voor alle fijne en mooie dingen die het leven me heeft gegeven. Maar ook verdriet, rouw en angst heb ik moeten beleven. Soms lachte ik, soms liet ik een traan. Zo is mijn weg gegaan. Steil omhoog, maar ook door het diepe dal. Zo diep dat ik dacht, ik val. Dan werd de weg toch weer omhoog geleid. Werd ik weer van alles bevrijd. Maar als ik goed mijn pad bekeek, scheen er een fonkeling van goud. Zo bleek. Mijn leven werd geregen door een gouden draad. Heel precies weeft hij mijn leven, zodat ik het verstaat. Dat hij met iedere steek mijn leven weeft. Zodat ik alles, maar dan ook alles, aan hem geef. In blijdschap en vreugde zie ik een gouden lijn. Daar mag ik dankbaar voor zijn. Op het donkere pad leek het goud te schijnen als de zon. Maar als ik dan bijna niet meer aankom, zag ik de gouden draad in vaders hand. En de liefde die uit zijn ogen straalt, daarmee zegt hij, mijn kind, ik heb je pad bepaald. Steun en leun en alleen en alles op mij. Of je nu lacht of schrei. De gouden draad loopt vanaf het kruis, totdat ik je breng in het vaderhuis.

De goede herder. Ik geef mijn leven voor mijn schapen. Ik tel ze één voor één. Daarom kwam ik hier op aarde. Ik verlaat er geen. Ik zal ze verzorgen en leiden op de duistere en donkere baan. Hen dragen in hun lijden en voor hen in de bres gaan staan. Blijf toch heel dicht bij mij, bij de kribbe en het kruis, bij de voederbak en herder, dan draag ik jou naar huis. Zoals een herder zorgt voor zijn schapen, zo wil de Heere Jezus Christus ook voor jou zorgen en je met zijn liefde omringen.

Dankgebed. God in de hemel, wij danken u dat u ons ziet op elk moment. Als wij u zoeken, dat u er bent. Als wij onze handen vouwen, weet u al onze vragen. U kent ons door en door. Wij danken u daarvoor. Dat wij het mogen weten, in moeite en in zorgen, zijn we in u geborgen. U neemt ons bij de hand. U leidt ons door het leven heen. Door alle aardse strijd draagt u ons tot in eeuwigheid.

0: Luisteraars, ons uitzenduurtje zijn alweer voorbij. U heeft geluisterd naar de uitzending van de Zendgroep Kerken, die deze morgen verzorgd werd door de Evangelische Christengemeente. De eerstvolgende uitzending van de Zendgroep Kerken is aanstaande dinsdagavond.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Merwe Radio.
4: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Holland, met Rob de Leeuw.
5: Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De Hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
9: Wij houden het Hollands.

0: Goedemiddag, dat was die natuurlijk, Jiwi Nicolai.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Vrienden van het Nederlandstalige lied, goedemiddag en welkom weer. We zijn weer live. Het is ruim 7 minuten over 12 uur. En daar gaan we weer. Daar gaan we weer met Wij Houden het Hollands natuurlijk. We hebben er zin in, want we hebben de leukste Nederlandstalige artiesten bij ons in huis vandaag. Onder andere Melissa Smilda, helemaal uit het Hoge Noorden is ze weer gezellig bij ons. En ook, ja, desalniettemin, zeker de grootste stem van, ja, van Nederland mag ik wel zeggen. Wim Dalmé is bij ons in huis, jongens. En in het volgende uur, Chris de Roo, tezamen met Zonzo Basili. Dus dat wordt gezellig. We houden de zomerse stemming er nog even in.

temperatuur die kruipt langzaam omhoog, vrienden. Jeffrey Leunenberg was dat, een Italiani. Leuk dat je luistert. Wij zijn er vandaag tot 2 uur. En wij draaien de echte...

0: noemen dat gewoon een barkeeper. De tapster. Leuk single. Ik moest er, bij sommige singles heb je dat, vrienden. Dan moet hij even rijpen en dan, ja, dan komt hij toch op een plekje terecht. En dan denk je van, ja, toch een lekkere single. Goedemiddag, zeg ik tegen Melissa. Melissa Smilda is weer bij ons, jongens. Dat is een tijdje geleden.
1: Een hele goede middag.
0: Nou, leuk dat je er weer bent.
1: Hele tijd geleden, hè?
0: Ja. Hoe is het met je?
1: Ja, het gaat heel erg goed met mij.
0: Hoe zitten we erbij, zeggen we dan, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Het gaat goed met mij, gelukkig. En ja, de single gaat, loopt ook hartstikke goed, de nieuwe single. Daarvoor ben ik hier natuurlijk, hè?
0: Zo is
1: om
0: het.
1: Om te promoten, ja.
0: Ja. Als de zon weer schijnt, nou, toen jij binnenkwam, toen hadden we gelijk het zonnetje in huis, denk ik.
1: Toen hadden we gelijk... nou, dat is iets positiefs, maar nee, de zon die schijnt hier lekker. Toen ik vanochtend wegging vanuit Rode, toen was het nog wat frisjes, maar... Hier is het gewoon lekker warm.
0: Zo is het, ja. De temperatuur die gaat alleen maar omhoog, ja. Melissa. Volgens mij 31 graden. Naast jou zit, ja, ik mag wel zeggen, een van de beste stemmen, mannelijke stemmen van Nederland. Wim Dalmee. En als hij een plaatje uit, ja, als jij een plaatje uitbrengt, Wim, dan gaat het bij mij iets kriebelen.
2: Nou, dat is altijd fijn om te horen.
0: Hoe is het met je, Wim?
2: Ja, buiten gewoon goed. Ja. Niks te klagen, dus we gaan gewoon door.
0: Ja, volgens mij heb jij een van de drukste agenda's van de artiesten van Nederland, hè?
2: Nou ja, we hebben niet te klagen, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, overal, als ik social media openslaat, dan is het Wim Dalmee. En waar dan ook, je komt in elke hoek van het land.
2: Zeker, dat had ik net met mijn collega hierover. En ja, fantastisch om te doen, ja. Natuurlijk.
0: De vorige single, dat is, wanneer was dat? Vorig jaar ergens?
2: Verleden jaar, ja. Ja, ja. Alsof ik nooit bestond.
0: Alsof ik
2: onder
0: nooit bestond.
2: Het label Berk Music.
0: Ja, het was een perfecte single. Alleen heeft hij niet veel... hij heeft niet gedaan zoals jij in gedacht had, denk ik.
2: Nee, oké. Okay, dat is ook, als ik heel eerlijk ben, te weinig meegedaan. En dat schreven wij het, maar dat is een constatering. Gewoon van feiten.
0: Dus. Maar zoiets kan je opnieuw uitbrengen, hè? Zoet, zout, zuur van Robert van Hemert, bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Ja, die is pas gas gaan geven in de tweede ronde.
2: Ja, oké. Okay, maar ja, ik... Ik zeg altijd maar, ik ben op een leeftijd, ik hoef niks, ik mag alles.
0: Zo is het. Ja, maar dan, ja, je hebt ook een andere kijk op het leven, denk ik, hè? Toch?
2: Nou, ik denk het wel. Ik denk ook altijd wel, ik zal niet zeggen een eindsopganger, maar ik doe altijd wel eigenzinnig. Ik ben wel eigenzinnig. En we doen ook samen met mijn vrouw, zoals je weet, die doet het geluid.
0: Jullie zijn een team, toch?
2: Toeren we door heel Nederland en ja, volle agenda. Dus in die zin is het leuk dat je dat in eigen beheer doet.
0: Ja, zo is het. Dus. Melissa, we gaan met jou beginnen. Als de zon weer schijnt. Nou, gelukkig schijnt die weer voor jou.
1: Gelukkig wel, hè? Gelukkig wel.
0: En ja, het is een zomersplaatje. Heb je daar expliciet voor gekozen?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, ik heb gekozen voor deze single. Want ik dacht van ja, alle liedjes gaan tegenwoordig over de liefde. Mm-hmm. We gaan de zomer tegemoet. Laten we wat gezelligheid erin brengen. Kijk, iedereen die maakt in het leven wel eens een mindere leuke periode mee.
0: Zo is het. We hebben iedereen heeft een rugzakje, toch?
1: Ja, precies. En ja, eigenlijk gaat het erover dat wanneer je gezellig op het terrasje zit, dat de dip dan even verdwijnt en je vergeet eigenlijk even alle zorgen. En ja, ik wilde gewoon ook voor de optredens een leuke, gezellige meezinger hebben. Nou ja, en dat is wel gelukt. Hij doet het hartstikke goed, gelukkig.
0: We gaan er naar luisteren. Hier is Melissa Smilda.

0: inderdaad, we proosten op het leven, toch?
1: En dat is belangrijk.
0: Elke dag is er eenmaal, is dat toch?
1: Ja, zo is het.
0: En daar moeten we van genieten. Zomersplaatje. Het is alweer, denk ik, 2024 dat je laatste plaatje hebt uitgebracht.
1: Ja, 2024 inderdaad. Dus dat is alweer een tijdje geleden.
0: Mm-hmm.
1: En dat vind ik natuurlijk zelf heel jammer. Want als artiest wil je bezig blijven en wil je van je laten horen.
0: Ja.
1: Maar ja, soms loopt het even wat anders natuurlijk. Kijk,
0: dat is het leven toch zelf, toch?
1: Ja, zeker weten. Ik zat natuurlijk bij Energy Music. Hun hebben helaas besloten om het contract zeg maar te beëindigen, de samenwerking.
0: En nu dus, alles in eigen beheer?
1: Nu alles in eigen beheer. En gewoon weer met frisse moeten tegenaan. Ik ben ook alweer met de volgende single bezig. Dus zo blijf je lekker bezig.
0: Nou,
1: en dat vind ik belangrijk, toch?
0: Gas geven,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, gas geven, toch? Ja, zeker.
0: Kom zo bij jou terug. We gaan eerst even naar jou, Wim. Ricky Velking. Die naam die ga ik steeds meer horen.
2: Ja, klopt. Dus, Ricky Velking is inmiddels een maatje van me.
0: Mm-hmm.
2: Ik ken de man al heel lang, via zijn vader eigenlijk. En sindsdien draait hij in Wils Nieuwegein, waar wij veel dinnershows. En hij is landelijk bekend geworden door Druk Je Lijf Tegen Mijn Lijf van Corrie Konings. Een soort remix van te maken.
0: Mm-hmm.
2: En die gaat echt als een tierenlier.
0: Zullen we dadelijk een plaatje van hem doen?
2: Ja, zo? Dat zou heel leuk zijn.
0: We gaan hem even opzoeken natuurlijk. Wim Dalmé en Ricky Velking. En we moeten even erbij zeggen dat het een Engelstalig nummer is in een Nederlandstalig programma.
2: Ja.
0: Maar ik vind jou zo belangrijk ook voor de nationale muziek,
2: mm-hmm,
0: dat ik jou gewoon in huis wil hebben.
2: Nou,
0: snap je het?
2: Vind ik heel lief. Ja, daar zijn we heel content mee.
0: Ja, en we gaan zo dadelijk natuurlijk ook jouw Nederlandstalige single draaien, want volgens mij heb jij hem nog nooit gehoord, hè, Melis?
1: Nee, ik heb hem. Ja, misschien ook wel, hoor.
0: Ja,
1: misschien dat ik hem wel eens gehoord heb. En dat ik nou denk van, oh ja, die heb ik vast wel een keer vaak.
2: Hij is niet blijven hangen, Melissa.
1: Misschien nou wel. Misschien na vandaag.
2: Ja.
0: Hey, voluit, Young New Mexican Puppeteer.
2: Ja, dat is eigenlijk een... het was een idee van Ricky. En dat vond ik echt leuk. En zeg, zullen we een keer wat samen doen? Nou, Ricky is gewoon een fijn ventje. Leuke jongen. Dus, en ik ben oldschool, zou ik maar zeggen. En ik vond het wel een eer dat hij aan mij vroeg. Hij zegt, ja, dat nummer, eigenlijk een nummer van Tom Jones. En omdat jouw stem daarnaar kleurt, is het wel leuk om dat te doen. Ik zei, nou, daar gaan we voor. Dus we hadden een mooie band laten maken. En Ricky heeft de rap gedaan. En het was helemaal, ik vind het een prachtig nummer.
0: Precies. Eigen tijd, hè? Het is gewoon, 2026.
2: Het is 2026, want jonge New Mexican Puppet is eigenlijk een nummer van Tom Jones. Wat eigenlijk
0: de grootheid. Ik ben vorig jaar naar hem toe geweest in Ziggo Dome. Fantastisch.
2: Ja, het is bizar.
0: Ja. We gaan hem doen. Young New Mexican Puppeteer.
2: Dankjewel.
0: Hier is die Wim Dalmé, tezamen met Ricky Velking.

0: doe je ogen dicht en hij staat er gewoon. En volgens mij deze grootheid uit Barendrecht. Young, new Mexican puppeteer. En wat is die? Wat een heerlijk nummer, Wim.
1: Ja, vinden wij zelf ook. Ricky heeft daar echt wat qua compositie heel wat moois van gemaakt. Mm-hmm. En ik heb hem zelf ingezongen. Ik moet zeggen, ook niet onverdienstelijk.
0: Ja, het was mij niet opgevallen, maar die Nederlandse rap van Ricky, dat is...
1: Ja, geweldig, hè?
0: Dus we draaien gewoon legaal.
1: Ja, en wij... zo is het. Ja. Blijft toch een beetje Hollands.
0: Ja, lekker. We praten zo verder, maar eerst even muziek van een vriend van dit radioprogramma, Vincent. Hier is hij met zijn laatste nieuwe. Hey,

0: nu al gezellig op de radio. Maar zeker, we draaien de lekkerste Nederlandse muziek. Vincent was dat en zijn nieuwe Dat Ben Jij.
1: En dit is de nieuwe regiotip. Blijf nog even.

0: Blijf bij mij, dat is de nieuwe van Danny Price. Ja, en dat is deze week de regio-tip. Praten we even verder met Wim Dalmee. Een van onze studiogasten van het eerste uur. Straks in het tweede uur hebben we Chris de Roo. Tezamen met Zonzo Basili. Dat is ook gezellig, dat weet ik zeker. Maar even terug naar jou, Wim. Ja, Nederlandstalige single. Jij zei van, ik ben niet zo bekend in de Nederlandstalige wereld, toch? Hoor ik net even tussen neus en lippen door.
1: Nou, ik ken natuurlijk de artiesten wel, maar ja. Ik ben daar niet in thuis. Dat zeg ik net tegen Melissa ook. Van, wij draaien s'avonds of daar op de dag nooit geen muziek thuis. Kijk, je hebt mensen die draaien de hele dag Nederlandstalige muziek. Mm-hmm. Dus ik zie wel eens een plaatje of ik hoor wel eens een plaatje. En ik hoorde net dat nummer van Melissa, top plaatje. Mm-hmm. Alleen wij luisteren thuis nooit geen muziek, omdat we altijd lekker rustig willen relaxen. Ja. Omdat je in de weekenden sta je al volop in de herrie. En dan doe je je eigen ding, zal ik maar zeggen.
0: Dat is jullie zendmoment, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, dat is gewoon zo.
0: Maar toch heb je de stap vorig jaar gedaan om een Nederlandstalige single uit te brengen.
1: Ja.
0: Hoe is dat zo gekomen dan?
1: Nou, Django Wagner is een vriend van mij en die heeft mij geïntroduceerd bij Berk.
0: Ja.
1: Contract getekend. En een plaatje uitgebracht. In korte lijnen is dat het.
0: Ja, maar het had net zo goed een Engelstalig plaatje kunnen zijn, toch?
1: Ja, die optie daar gingen ze niet voor. Omdat toch Berk.
0: Berk
1: toch
0: is van de
1: merendeel
0: ambassadeur van de Nederlandstalige muziek.
1: Ja, zeker. Het is een goed label en een goede maatschappij op zich. Fantastisch.
0: Zeker.
1: Dus,
0: we gaan hem beluisteren.
1: Ja.
0: En we hebben hem heel wat gedraaid in dit programma. Dat kan ik je beloven.
1: Hartstikke lief. Stuur maar een tikkie.
0: Ja, oké, doen we. Alsof ik nooit verstand hier is.

0: alsof ik nooit bestond.
1: Helemaal live gezongen, jongens, in de studio. Wim Dal mee.
2: Ik stuur jou nou een tikkie, hè?
1: Kom vanzelf goed met de Buma,
2: Wim. Ja, ook weer.
1: Ja, dit is fantastisch. En als ik jouw producties beluister, het is allemaal zo vet. En allemaal echte instrumenten natuurlijk. Ja, geen muziek uit een doosje, zal Lotte zeggen, toch?
2: Nee.
1: Ja, lekker, man. Dit ook, ja.
2: Ja, dat is gewoon ik zeg het tegen Melissa, het is gewoon wel een topplaat.
1: Mm-hmm.
2: Jammer dat er toch iets minder mee gedaan is,
1: ja.
2: Vind ik persoonlijk. Ja. Maar ja, dat is altijd een persoonlijke mening. Dus.
1: Wij als radiomakers moeten gewoon veel meer gaan draaien, toch?
2: Nou, sowieso. Ik zeg net aan Melissa, ook airplay voor je plaatje is gewoon belangrijk.
1: Ja, precies. Dus. Dat proberen wij te doen, maar we hebben maar 2 uurtjes.
2: Hartstikke lief.
1: Dus we zouden het liefst elke dag
2: dat waarderen
1: in,
2: we
1: de lucht,
2: zeer.
1: In de lucht willen zijn. Maar we zijn te beluisteren via Drechtstad FM, Merve Radio, Atos en natuurlijk ook RTV Ridderkerk, vrienden. Met de lekkerste Nederlandstalige muziek. We praten zo verder met Melissa Smilda en ook natuurlijk met Wim Dalmee. Maar is de nummer 1, de zomerhit van 2026. Hij heeft hem te pakken, hoor. Hier is Rutger van Barneveld.

0: de zoele zomernacht van onze vriend Rutger van Barneveld was dat nu natuurlijk. En ja, regelmatig komt hij nog bij ons langs. En dan zit hij op jouw plekje, Melis.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, leuk.
1: Ja, wat een hit is dit hè?
0: Nou, lachen. En zo verdiend toch?
1: Nou, zeker verdiend, ja.
0: Net zoals Justin. Justin de Wild is ook een zanger die ook al jaren bij ons over de vloer komt. Net zoals jij eigenlijk.
1: Ja, ja. Hele leuke collega-zangers. Ja.
0: Verlang jij er ook nog naar, de hit, zeg maar?
1: Het zou natuurlijk prachtig zijn. Mm. Kijk, je maakt natuurlijk niet voor niks nieuwe singles.
0: Ja.
1: En je brengt ze uit. En ja, je hoopt daardoor natuurlijk wat meer optredens weer te krijgen. En ja, ik mag zeggen van ja, dit jaar gaat hartstikke goed met de optredens. Elk weekend heb ik wel weer wat staan. Dus dat gaat top.
0: Ja, daar doe je toch voor eigenlijk?
1: Ja, zeker weten. Als zangeres mag ik dan niet klagen, vind ik
0: zo. Nee, want het is wel een moeilijk wereldje, hè? De Nederlandstalige zangeressen.
1: Ja, dat is een lastig wereldje om ertussen te komen. En nou ja, ik moet ook eerlijk zeggen, van het is natuurlijk een hele mooie wereld. Hè? Want als je op het podium staat, dan geniet je. Ja. Kijk, zoals hier geniet je ook altijd. Dus ik vind het ook fantastisch dat ik hier vandaag weer ben uitgenodigd.
0: Dankjewel.
1: En ja, daar doe je het voor. Kijk, ik vind het ook gewoon belangrijk om de mensen te laten genieten van de muziek die je uitbrengt. En ja, daarentegen is het inderdaad voor de zangeressen wat het soms wel een beetje lastig gemaakt.
0: Je ziet dat ervan genoten wordt. Want een van je grootste fans hier uit Zuid-Holland is binnen.
1: Ja, die zit hier ook gezellig in de studio. Dus dat is ook top, toch?
0: Zeker. We gaan terug naar 2024, Melis. En 1000 kussen gaan we van jou draaien. Hier is Melissa Smeelwaar.

0: Klopt het dat hij bij jou in de woonplaats verblijft?
1: Deze ja, een paar straten verderop. Nee, andere kant van het dorp inderdaad.
0: Rode toch? Was dat?
1: Ja, Pijzen, Rode inderdaad. Ja.
0: Ligt dat zo vlak bij elkaar?
1: Ja, het is eigenlijk een heel klein dorpje. Volgens mij is het net buiten Altena. Maar ja, dat is dan weer een ander dorpje. Maar ja, het ligt heel, ja, heel vlak bij elkaar. 10 kilometer ongeveer.
0: Kijk eens aan.
1: Ja, 5 ongeveer. Hè? Wel minder.
0: Ja, de wereld is klein wat dat betreft,
1: ja,
0: Lisa, toch?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Wim, ik heb even in de archieven gedoken hier bij ons. En in 2013 heb jij nog een Nederlandstalige plaat uitgebracht. Kan je dat nog een beetje herinneren?
2: Nou, als ik heel eerlijk ben, ik ben ook al een aantal jaartjes ouder. Maar
0: waarom heb je me laten staan?
2: Oh ja, waarom heb je me laten staan? Ja. Dus, ook in eigen beheer uitgebracht, dus samen met Mario Veldman.
0: Ja, dat is een van de producers van Nederland ook, hè?
2: Mario, ik moet eerlijk zeggen, ik laat mijn muziek en mijn orkestbanden altijd, je zegt zelf net, van de mooie, vette banden. Mm-hmm. Altijd live muzikanten, nu de laatste single ook, Mexican Puppeteer, een saxofonist, alles is live. En daar houden wij zelf sowieso van. Anders komt al een kastje.
0: Precies.
2: Nee, vandaar, Mario is echt top.
0: Ja, we gaan even terug naar de tijd, dus met Wim Dalmé, hier is hij.
2: Dankjewel.

0: eens, heb ik jou nog kennis laten maken met Wim Dalmé vandaag.
1: Ja, zeker, zeker, zeker, zeker.
0: Wat vind je ervan?
1: Leuke collega artiest. Mooie stem, mooie warme stem.
0: Precies. Hey, super. Een verborgen pareltje, Wim, is dit toch?
2: Zeker.
0: Wat een heerlijk nummer.
2: En Dansen laatste keer met mij is ook wel eens een keer leuk om te draaien.
0: Oké. Okay.
2: Echt een prachtig mooi nummer.
0: Ja. We hebben niet alles van je in de computer staan, hoor.
2: Nee, dus, dan stuur ik het op.
0: Nou, fijn, fijn. Dan kunnen we dat de volgende keer natuurlijk
2: geen probleem
0: meenemen. Hey, de plannen voor 2026, Melis. Jij zegt van, ik sta alweer regelmatig op de podia. En dat
1: zeker.
0: Is het, ja, daar ben je als een vis in het water natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker weten. Ja, elk weekend wel weer. Vorig weekend had ik er 2. De weekend daarvoor 4. En dat weekend daarvoor ook 4. Dus ja, dat gaat heel erg mooi. Eigenlijk beter dan het jaar daarvoor eigenlijk. Ja. Dus alleen maar positief, toch?
0: En aan Wim hoef ik dat niet te vragen.
1: Nee, aan Wim hoef ik dat inderdaad niet te vragen.
0: Tjokkie tjokkie vol, denk ik. Hè?
2: Ja, nou ja, we hebben niks te klagen. Kijk, ik heb een hele dure vrouw. Die moet ik onderhouden. Ze is erbij. Ik zeg, ze geeft nog geen zweepslagen, maar ze stuurt me wel de deur uit.
1: Met haar erbij dus, hè? Met haar erbij.
2: Ja, ze gaat altijd mee. Maar ja, controle.
1: Ja,
2: nee,
1: hoor.
2: En hij is een schat van de mens en doet alles perfect.
0: Lang,
2: al jaren. Ze zegt, als ze mij vragen van waar ben je te boeken, zeg ik niet aan mij vragen, ik mag alleen maar zingen.
0: En zo is het. En ja, of het nou een dinnershow is of een kroegje, je voelt je overal als een vis.
2: Ja, ik vind muziek maken, daar heb ik net met Melissa over. Muziek maken is leuk. Mm-hmm. En dat is gewoon de prioriteit die je voor jezelf moet stellen, denk ik. Zeker of je nou een beginnend artiest bent of een gearriveerd artiest. Je moet er plezier aan beleven.
0: Ja.
2: Uiteindelijk doe je het om de mensen blij te maken. En geld is nooit een ding.
0: Ja.
2: Kijk, uiteindelijk ben ik blij dat ik mijn geld ermee kan verdienen en daardoor kan leven. Dat is weer wat anders. Mm-hmm. Maar plezier staat voorop.
0: Zo is het. En zat, hadden meer mensen dat maar, dat gevoel, weet je wel?
2: Ja,
0: dan zag de wereld er wel een beetje beter uit, denk ik, toch?
2: Ja, als je voor het geld gaat, dan word je niet gelukkig, denk ik.
0: Zo is het.
1: Nee,
0: zo
1: zeker
0: is het.
1: Niet.
0: Melissa, we moesten nog even Corrie Konings draaien.
1: Ja, tuurlijk. Want eigenlijk zou een vriendin vandaag mee. Amy zit nou op de bus. Zij is buschauffeur.
0: Oh, leuk.
1: En dat zie je ook in mijn nieuwe videoclip, Als de zon weer schijnt. Dan, als je de videoclip op YouTube bekijkt, dan zit zij als buschauffeuse, zeg maar, achter de bus, in de bus. Daar, het is ook echt een feestelijke videoclip geworden, dus dat is wel heel grappig. En het volgende nummer is speciaal voor jou, Amy. Even een liedje van Corrie. Alsjeblieft.
0: Hier is die.
1: Volgende.

0: We hebben even meegedraaid deze, de buschauffeurs. En ja, in het Hoge Noorden, waar rijdt ze precies, Melis?
1: Ja, ze reed voorbij het dorpje Rode, dus dat was wel grappig. Ze zag mij rijden toen ik hierheen reed.
0: Dat is leuk. Jongens, er is een tijd van komen en een tijd van gaan en een tijd van gaan is nu gekomen.
2: Oh. Ja. Ga je het huilen, Rob?
0: Eigenlijk is een uurtje veel te kort, jongens, om lekker bij te praten.
1: Eigenlijk
0: hè?
1: Veel te Toch? Kort, hè? Ja. Ja. Nou, in ieder geval heel erg bedankt voor het interview.
0: Zeker. Hartstikke geen probleem. Leuk. Altijd leuk als je er bent, Melissa. Zo, ik wou dat we gewoon elke week van zulke zangeressen hadden, weet je wel. Want die hebben gewoon lief. Te weinig in het Nederlandstalig gebied.
1: Hartstikke lief. Dus. Dank je, Rob.
0: Ik hoop je binnenkort weer te zien en te horen natuurlijk met nieuwe liedjes. Maar
1: komt
0: we gaan eerst genieten
1: goed.
0: Van jouw laatste Als de zon weer schijnt natuurlijk. En Wim, jij ook fantastisch bedankt dat je de tijd hebt genomen samen met Irma om hier even weer aanwezig. En voor de tractatie natuurlijk.
2: Ja, uiteraard.
0: Was super.
2: Super bedankt.
0: We blijven je volgen. Doe Ricky Velking van ons de groeten.
2: Ga ik zeker
0: doen.
2: En
0: we gaan allebei jullie nummers nog één minuutje draaien.
2: Dankjewel. Dus, hey, hoi.
0: Groetjes. Hoi.
1: Dankjewel, hè.
2: Ciao, ciao.
3: Wij houden het Hollands is te beluisteren via Drechtstad FM, Atos Radio, Merwe Radio en RTV Ridderkerk.

Wim Dalbij was dat. Ricky Velking. Vrienden, we gaan even pauzeren. We gaan de volgende uur in met Zonzo Basili. En natuurlijk ook Chris de Roo. En tot 1 uur. Ja, het is niet veel meer, maar het komt uit een goed hart. Melissa Smilda nog een keertje.

0: beschikbaar via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stilstond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
6: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands, met Rob de Leeuw.
7: Klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad.
8: Houden het Hollands.

0: Goeiedag. Goedemiddag.
1: Welkom bij Wij Houden het Holland. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: En vrienden, let op. Het is de ene laatste uitzending voor de zomerstop. Want volgende week is de laatste uitzending. En dan zijn we de 4 weken even niet op de radio live. Maar wel non-stop muziek Nederlandstalig natuurlijk. Want dat gaat gewoon door. Nou, het eerste uurtje zit er alweer op en het was supergezellig. Wim Dalmee, samen met Melissa Smilda, vriendin van dit radioprogramma. En Wim natuurlijk ook een vriend van dit radioprogramma. En nu het even over vriend hebben van het programma. Zonzo Basili is ook al binnen en ik zie Chris Dero ook al buiten staan. Dus dat wordt gezellig. Dit is ook een hele gezellige, lieve vrouw.

0: Het is weer gezellig bij Wij Hadden Het Holland. Sylvia Bruens. En als jij voorbij loopt. Oh, wat een heerlijke single.
1: Lange Frans. En elke zondag luister ik tussen 12 en 2 naar Wij Houden Het Holland.

0: Ja, of het feest is natuurlijk. Wij maken er gewoon een feestje van bij Trekstad FM, bij RTV Ridderkerk, Merve Radio en Atos Radio. En natuurlijk via DAB Plus in bijna heel Zuid-Holland te beluisteren. En we zijn trots dat hij er weer is. Jazeker, hij zet snel zijn koptelefoon op. Zonzo Basili is bij ons, jongens. En ook Chris Drouw. Zonzo, een hele goede middag.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed. goed.
0: Zondag nooit je sterkste dag, hè? Maar dat weten we natuurlijk.
1: Dat zijn jullie wel gewend, hè? Maar ik was wel op tijd.
0: Nou, ik moet zeggen, ruim op tijd.
1: Dat zijn de mensen ook niet zo gewend van mij. Nee. Dat zijn ze dan weer niet gewend.
0: Maar gezellig dat je er bent. Je hebt weer een leuke single uit. Daar gaan we zo dadelijk even over praten natuurlijk. Ja. En ja, je blijft lekker in de Nederlandstalige sfeer hangen. Hè? Je bent, ja, wat dat betreft, ja, klimmende als Nederlandstalig artiest.
1: Nee, ja, jij zegt het.
0: Ja, maar het is zo. Toch? Elk treetje, die moet je bewandelen.
1: Zo is het, zo is het.
0: Zo is het. Naast jou zit eigenlijk een grootheid ook in de Nederlandstalige muziek... die we een tijdje kwijt zijn geweest.
2: Grootheid. Dankjewel, hallo.
0: Hallo.
2: Hallo allemaal.
0: Chris Drouw.
2: Ja, goedemiddag.
0: Chris, hoe is het met jou?
2: Ja, maar goed. Gelukkig na heel veel ellende en gezondheidsproblemen ben ik weer op de weg terug.
0: Ja, mogen we vragen wat er aan de hand is met je gezondheid? Wat er was?
2: Jazeker.
0: Je had een burn-out, weet ik wel, toch?
2: Nee. Ja, dan was dat het maar. Dan was het,
0: maar ook,
2: is het natuurlijk ook wel erg. Maar ja. ik kreeg...
0: Fysiek was er ook wat aan de hand, weet je toch?
2: Anderhalf jaar, het is nu iets meer dan een jaar geleden, kreeg ik 3 herseninfarcten achter elkaar. En toen was het praten en lopen was er in één keer niet meer bij.
0: Nee.
2: Dus ik heb dat een jaar in therapie opnieuw moeten leren.
0: Respect. Respect hoor. Dus je hebt de weg terug bewandeld, om het zo maar
2: zeker,
0: te zeggen.
2: Zeker. Ik heb heel veel geluk er in principe gehad. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, fijn dat je er weer bent, dat je er zo bij zit en dat je ook weer muziek maakt. Dat is het belangrijkste natuurlijk in deze wereld,
2: toch?
0: Dat is
2: het mooiste natuurlijk. Ja,
0: het is je uitlaatklep?
2: Ja, dat sowieso. Ik doe dat al 27 jaar. Waarvan...

0: De zus van mijn vader.
1: Kijk.
0: En zusjes de Roo waren vroeger met z'n drieën.
1: Ja, de blauwe en... korenbloemen.
0: Ja, juist, juist.
1: Precies.
0: Ja. Ja.
1: Zonza, we gaan even terug naar jou. Is het ja of nee? Ja.
2: Ja, zeg maar.
1: Stel jij die vraag nog wel eens dan?
2: Ja. Ja, het is natuurlijk wel gewoon een makkelijk zinnetje wat je kan onthouden. En daar gaat het eigenlijk een beetje de laatste tijd om.
1: Ja.
2: Hoor ik van mijn platenmaatschappij, want ik ben ook wel eens nog wat eigenwijs. En die zeggen tegen mij van, je moet het gewoon eigenlijk proberen simpel te houden deze tijd.
1: Mm-hmm.
2: Het gaat niet meer zo mee om kwaliteit, hè. Tuurlijk moet je wel goed kunnen zingen, maar je moet het gezellig maken deze tijd. En dat is het gewoon. Gewoon een goed kroegenliedje. Makkelijk herkenbaar. Wat een kind mee kan zingen, zeggen het tegen Wim Dolmee toevallig. Want een kind, het kleintje van mij, die is nou 4 en die zingt het liedje. Die had het liedje 1 keer gehoord en die zingt hem al mee.
1: Ja.
2: En dat is eigenlijk, zeggen ze, wat je deze tijd moet hebben. Het moet in je hoofd blijven zitten.
1: Precies, het moet gelijk blijven hangen.
2: Ja.
1: Dat is, en gelijk bij de eerste zin, bij de eerste noten moet je mee kunnen zingen, weet je wel?
2: Ja, dat is het.
1: En toegankelijk.
2: Ja, het refreintje, ja of nee. Ja. Eigenlijk, ja, dat zijn eigenlijk de eerste twee woordjes die je leert eigenlijk.
1: Ja, precies. Chris, ik weet niet of je het weet, maar dit is Sonzo Basili. Hij heeft, speelt perfect gitaar. En,
0: ja.
1: Nou, ik denk misschien wel 100, misschien wel 1000. Nummers wat jij misschien wel met je instrumenten begeleid, hè, soms ook niet?
2: Ja, ik heb een eigen studiootje en eigenlijk alles wat je eigenlijk op de radio hoort qua Nederlandstalig wat volksmuziek. En je hoort een gitaar erin, een gypsy gitaar, laat ik het zo zeggen. Dan is het eigenlijk 95% dat ik het dan ben. Tegenwoordig gooien ze ook wel eens een AI-gitaar of iemand anders die het dan probeert.
0: Dus je doet ook alles voor Django en zo?
2: Nou, toen wou ik ervan net zeggen. Okay. Ik heb 1 neef dan, van het Rosenberg Trio. En nog een jongen. Die doen het voor Django Wagner. Die staan daar ook op het kamp natuurlijk.
1: Precies, ja.
2: Maar,
1: is Paulus Schaffner?
0: Knap joh.
2: Dat is een neef van mij.
0: En die daaruit gehaald. Top.
2: Dus die doen dat. En eigenlijk voor de rest van Nederland ben ik het eigenlijk wel. Maar dat doe ik al sinds mijn... ik was zo'n jaar of 15.
1: Eigenlijk ben je groot geworden met die gitaar.
2: Ja, een jaar of 15 was het toen.
1: Van generatie op generatie gaat het gewoon over, denk ik.
0: Super hoor.
1: Is het ja of nee? We gaan het weten. Hier is Sonzo Basili bij ons.

0: blijft gewoon chance die stond over jullie. Ja, het is niet te geloven, is het ja of nee? Zijn nieuwste single. En hoe doet hij het Sonzo?
1: Goed. Ja. Goed. Tot dus, nu toe. Hij is nu... even kijken, hoe lang is hij nou uit? Kan je dat zien?
0: Nee, ja.

0: ja, dan moet ik op Spotify.
1: Een maandje, denk ik, nu, precies. 3 weken. Ja. En ja, tot nu toe zijn de reacties heel goed. Iedereen pakt hem goed op.
0: Is
1: en,
0: het zo dat hij na een paar weken pas begint te leven, zijn nummer? Merk jij dat?
1: Dat kan. Mm-hmm. Dat kan. Een liedje kan zelfs pas na 10 jaar een hit worden. Ja. Daar is mijn zwager een voorbeeld van, John West.
0: Ja.
1: We hadden Jouw Blik opgenomen in 2000.
0: 15 was het ongeveer.
1: 2015 geloof ik, ja. En dat is pas echt een hit geworden 10 jaar later bijna.
0: Mm-hmm.
1: Ja, 7 jaar later. Dus ja, dat kan het ook natuurlijk, ja, wezen. Het is niet zo van, oh ja, het wordt niks. Het kan natuurlijk na een paar jaar nog steeds wat worden.
0: Ja, het vorige uur zei ik het ook al, weet je wel. Je hebt tegenwoordig re-releases.
1: Omdat je ook steeds om de 5 of 6 jaar, 7... Je hebt ook steeds ander publiek. Er komen steeds, ja, meer jonge mensen bij. En dan,
0: nieuwe, ja, generaties bedoel
1: nieuwe je. Generaties. En dan, ja, ja, die vinden het misschien wel leuk. En dan krijg je misschien wel een eentje. Dus, ja.
0: Chris, we gaan even naar jou. Jij bent een paar generaties bezig, toch?
2: Ja, ik heb al heel veel meegemaakt, ja, inderdaad. En ik heb heel veel zien komen. En ook heel veel zien gaan ook. Dus, ja. Het is inderdaad, de nieuwe generatie is natuurlijk ook helemaal vlot. Een hele andere benadering van muziek of zo. Ik weet niet. Dus het is allemaal een beetje sneller. En wij zijn nog een beetje van misschien...
0: Ja, maar we leven toch in een hele snelle wereld tegenwoordig met social media.
2: Zeker. Ja, ja, ja.
0: Ja,
2: dus we moeten een beetje daarin mee. Maar goed, we moeten wel dingen doen wat ook bij je past natuurlijk. Dat is gewoon wel, qua leeftijden en zo.
0: Ja, wat voor zanger ben jij? Echt levenslied? Of...
2: Ja, het is wel toch wel... die kant is het wel op. En ook heel veel serieuze dingen doe ik. Veel serieuze muziek. Maar ik heb ook wel knallers erbij waar gewoon het dak van er vanaf gaat. En waar je echt in een feesttent erop los kunt gaan. Ja.
0: Wat is nou het leukste optreden wat je hebt gedaan? Het grootste, mooiste optreden? Maar laat het zo zijn. Je hebt al zoveel jaar ervaring natuurlijk, toch?
2: Ja, nou ja, weet je, ik heb 9 keer in het voorprogramma mogen staan van André Hazes. De oude. Hè?
0: Ja.
2: Dus, dat waren wel de krent uit de pap.
0: Ja, daar mag je wel trots op zijn, toch?
2: Zeker, zeker. En ik heb ook nog 4 keer Nacht van Oranje mogen doen in Ahoy. Dus dat zijn allemaal wat dingen wat
0: zie dichtbij, hè?
2: Ja, dichtbij.
0: Om de hoek.
2: Ja, dus daar ben ik ook heel trots op. En ik heb natuurlijk heel lang, was ik de vaste zanger van Café Bolian in Amsterdam. Dus ja, het zijn allemaal wat dingen die ik dan allemaal heb gedaan. En ja, daartussen heel veel andere dingen. Ja.
0: Hey, laten we even praten over Grote Vriend. Dat is je nieuwe single.
2: Ja.
0: Heeft dat een speciale betekenis, Grote Vriend?
2: Zeker nu. In 2003 heb ik hem al eens een keer opgenomen.
0: Mm-hmm. Dus eigenlijk is het ook een re-release, toch?
2: Een nieuwe release, ja, van mijn eigen muziek.
0: Ja.
2: Dat heeft nu een hele grote betekenis. Omdat ik heb een zoon van 8. En dat is eigenlijk mijn grote vriend. En daar had ik zoiets van, voor hem neem ik het op. Opnieuw en in deze tijd.
0: Precies.
2: Ja.
0: Eerste liedje, je bent weer terug. Hier is die Chris de Roo.

0: Mooi nummer van Chris de Roop, radio vrienden. En je hoort hem bij Wij Houden het Holland. We praten zo lekker verder met Zonzo. We hebben nog veel meer muziek van hun. En eerst even Just in the Wild.
1: Wij Houden het Holland is de huiskamer van de Nederlandstalige artiesten.
0: Natuurlijk, cheerio!

0: Cheerio! Natuurlijk Justin de Wereld op de radio bij ons bij Wij Houden het Hollands. En ja, Sonzo, zo'n grote hit als Justin nu heeft. Ja, Justin die heeft overal een beetje tussendoor gevaren, jarenlang, weet je wel. En had wel zijn optredens. Maar bang, daar is hij, weet je wel. Ja, en vind je dat ook gaaf?
1: Dat is een droom.
0: Ja, precies.
1: Ik kwam toevallig, ja, je komt elkaar allemaal tegen onderweg. Mm-hmm. Ik zag hem van even vorige week bij het tankstation toevallig. Stond hij naast me, praten en hoe is het nou? Ja, ja, ongelooflijk wat er allemaal gebeurt.
0: Ja.
1: Dus ja,
0: het raar is dat er dan deuren open gaan die normaal hartstikke gesloten blijven.
1: Ja, ja,
0: je zit hem bij 538.
1: Het is ongelooflijk wat er dan gebeurt. En ja, iedereen TV, zit maar te hopen op dat ene hitje natuurlijk. Mm-hmm. En ja, het is hem gelukt.
0: Ja. Nu kom je uit een familie wat er erg dichtbij ligt. John Best natuurlijk.
1: Ja.
0: Volgens mij Mike Peterson is ook nog een beetje in de familie bij jou.
1: Klopt, aangetrouwd. Ja,
0: ja. En ja, dan is het toch misschien de weg iets makkelijker, of niet? Of blijft het voor jou ook een...
2: Heb je nou een zus of zo? kan ik ook niet in die familie?
1: Nee, het is niet altijd zo van dat het dan makkelijk... Eigenlijk helemaal niet.
0: Nee.
1: Het is natuurlijk, je leert heel veel van die jongens.
0: Mm-hmm.
1: En het, weet je, net als John ook, die zegt... Maar je moet het zo doen. Of je moet het, weet je wel, die stuurt me wel hier en daar. Maar uiteindelijk moet je het toch zelf doen. En als jij niet goed genoeg bent, dan kom je ook niet op het podium te staan.
0: Nee, zo is het.
1: Want dat zei René Vroeger een keertje tegen mij. Hij zei, als het zo makkelijk is...
0: Mm-hmm.
1: Hij zei, ja, dan hebben al mijn kinderen gelijk nummer 1 in Nederland. Hij zei, zo werkt dat niet. Ja. Je moet het toch zelf doen, weet je wel. Het is niet zo van, dat iemand bekend is, dat hij ook maar een ander bekend kan maken.
0: Nee.
1: Dus dat is, weet je, dus ja.
0: Ja, even, dat beeld moeten we er even uit hebben, weet je wel.
1: Daar hadden we het vorige keer trouwens over met het broertje van Mart Hoogkamer toen ik hier met hem samen zat.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Die zei precies hetzelfde. Hij zegt, het is niet zo van, ja, anders had ik al lang een nummer 1 gered als het zo makkelijk is.
0: Ja, maar je krijgt gelijk een stempel, hè. Ook als broertje van Mart Hoogkamer, weet je wel.
1: Dat is het zo. Het is toch, het blijft toch het broertje van. Zeggen ze, weet je, omdat het af en toe is dat werk, ken dat wel eens tegen je werken, zei hij. Daar geef ik hem gelijk in.
0: Ja. Laatst zag ik een filmpje van jou, volgens mij was dat op het concert van John West, dat je een duet met hem deed.
1: Klopt.
0: Kan dat?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Toen vond ik jou zo goed zingen.
1: Ja, maar dat zijn eigenlijk de liedjes...
0: Toen dacht ik van, je zingt eigenlijk nog beter als John, om het eerlijk te zeggen.
1: Maar dat zijn eigenlijk de liedjes wat ik leuk vind.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben opgegroeid met Elvis Presley, Tom Jones, Engelbert Humperdinck. Dat zijn liedjes waar wij mee opgegroeid
0: zijn. Beetje de Wim Dalmeijer liedjes, weet je wel? Alle zanger is dat ook, hè?
1: Ja. En daar word je mee opgegroeid en dat blijf je mooi vinden. Maar ja, als je dat een half uur lang gaat zingen, dan kom je gewoon niet aan het werk hier in Nederland. En dat is gewoon het probleem. Maar dat is wel echt wat mij legt. En toevallig in Ahoy dan, daar hebben we mij weer gedaan. En ik neem Engelstalig, soms neem Nederlands. En dat is wel iets wat ik leuk vind. Kijk, dat is ook mooi daar. Daarnaast net weg. Maar dat legt mij goed, dat soort liedjes.
0: Zeker. We gaan weer uit ons bol draaien van 2025. Vorig jaar was je ook nog met dat nummer hier volgens mij, toch? Gezellig.
1: Klopt.
0: Sonzo op de radio. En blijf lekker luisteren naar Wij Houden het Hollands.

0: Ja, een bekend nummer natuurlijk, Amore de Mis Amore. En dat was natuurlijk Jeffrey Kuipers. Vorige week hadden we hem nog even telefonisch bij ons in de uitzending. Heeft het naar zijn zin daar op de Costa? De Kappers aan de Costa doet hij, hè?
1: Ik wel, ja.
0: Chris, hij kwam bij jou de buurt.
1: Goeie reality show brengen, Kappers aan de Costa.
0: Nou, dat zal wel werken, denk ik.
1: Ja, denk ik ook.
0: Ja. Ja, maar ook Jeffrey, dat, ja, het gaat altijd een beetje... Ja, kabbelend bij Jeffrey.
1: Kabbelend, ja. Ja, ik vind hem een fantastisch artiest. Al die jaren mooie liedjes gemaakt. En altijd kwaliteit geleverd op het podium.
0: Ja, maar het gaf hem nooit echt de voldoening, zegt hij wel eens tegen mij, weet je wel.
1: Het is, het is een moeilijke business,
0: klaar. Het is een hele moeilijke... Ja, merk jij dat ook?
1: Gunfactor moet je hebben. Ja. Je moet, de timing moet kloppen. Alles moet in principe kloppen. Je ziet het nu aan Rutger. Ja. Werd altijd maar belachelijk gemaakt. En nu heb je een liedje. En nou doen ze het bijna zo bij hem.
0: Ja, heb je die gimmick dus gehoord dat hij bij de platenmaatschappij wegging?
1: En ja, zeker. Ja, nee, ik zit bij hetzelfde management als Rut. Dus ik heb het allemaal wel meegekregen, ja. Ja, zeker.
0: Leuke liedjes door de jaren heen gemaakt. Ja. We gaan er een doen uit 2023, Chris. Ja. Viva la vida.
1: Yes.
0: Ja, mooi lijstspreuk, toch?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Beetje zomersnummer, toch?
1: Ja, dat was een zomersliedje. En wij dachten toen van, weet je, lekker... Het was toen ook al heel mooi weer. En ik denk, lekker zomersliedje doen.
0: Nou, we gaan hem draaien natuurlijk bij Wij Houden het Hollands. Viva la vida, Chris de Robians.
1: Ja.

0: Nou, we laten ze zeker praten. De nieuwe van José was dat op de radio. Jongens, wat gaat een uurtje snel, hè? Het is niet te geloven.
1: Onvoorstelbaar.
2: Ja. Juist een uurtje alweer voorbij?
0: Ja, het is bijna alweer voorbij, Sonzo. Het is ruim 10 minuten voor.
2: Oké.
0: Ik wil je nummer nog een keer draaien.
2: Nou, graag.
0: Voor hetzelfde geld doen we dat gewoon. Geen probleem. Ja, heb je nog leuke dingen? Ga je nog op vakantie trouwens, Sonzo?
2: Ik ga op vakantie nog, maar ik weet nog niet. Het gaat eigenlijk niet. Ik wil wel, maar ik heb tegenwoordig door de week ook mijn dingetjes.
0: Ja.
2: Dus het is moeilijk. Ik moet net even gaan. In september ken ik even weg, dus ga ik even weg. En voor de rest is het eigenlijk maar gewoon werken, studio, optreden, televisietje, repetities. En, ja.
0: Blijf lekker doorgaan.
2: Mooie, mooie dingen allemaal aan, dus
0: ja. Kanttipje van de sluier, of mag dat nog niet?
2: Nee, eigenlijk niet. Het is eigenlijk nog niet officieel, maar we staan altijd wel op grote dingen. Dus, met de band dan, hè.
0: Vind je dat het leukste om te doen ook?
2: Ja, omdat ik dan niet alleen ben. Dan zijn we met 5 gitaristen. En Gypsy Kings, zo kun je het een beetje zien eigenlijk. Dat is een stijltje.
0: Ja, Basili Brothers toch?
2: Ja, dat was vroeger. Ja. En nu is het de Basili Gypsy Family.
0: Leuk.
2: Veel meer jongens erbij. En dan echt met een grote band. Met drummers erbij. En percussionisten. En dat is gewoon echt een Gypsy Kings set.
0: Gaaf.
2: En dat vind ik leuk. Want dan ben je gewoon met een mannetje van 6-7. En dan ben je lekker samen. En dan wordt er wat gedronken.
0: Zo is het, dat is belangrijkste.
2: Dat is veel leuker.
0: Vier het leven.
2: Ja, we stonden bij de toppers 3 dagen.
0: Mm-hmm.
2: We stonden in de grote zaal Ahoy, Frans Bauer. Dat is allemaal leuke dingen die je doet. We stonden in de AFAS laatst met Frank van Etten. En dat zijn super dingen natuurlijk als je met z'n allen bent. Want je bent heel de dag samen.
0: Ja.
2: En dan is het leuk. Dat is leuker dan dat ik zeg maar vanavond een half uurtje in mijn eentje weg moet. Dus ik maar alleen in die auto. En dan zit je om je heen te kijken. Ja, weet je, dat is toch heel anders. Daarom vind ik dat wel leuk met de jongens. Je maakt leuke dingen, grote dingen mee.
0: Zo is het. Blijf er gewoon mee doorgaan, vriend.
2: Ja.
0: En we hopen je nog een lengte van jaren bij ons te ontvangen.
2: Ja, altijd. Zal ik altijd blijven.
0: Dankjewel. En succes met deze single. Hè.
2: Dankjewel.
0: We doen hem zeker nog een keer. Chris, wat zijn jouw plannen voor de komende tijd?
1: Nou, in ieder geval heel veel muziek maken. En gewoon veel de studio in. 20 augustus ga ik met Jeroen Rusje en Robert Frederveld.
0: Ja, dat zijn de mannen van het noorden, toch? Ja. Stadskanaal. Ja,
1: zeker.
0: En, ja.
1: En daar komt ook weer iets moois uit. En daar zijn we ook alweer mee bezig. En gewoon lekker...
0: Gewoon je ding doen. Je moet toch weer proberen om meters te maken, vind je niet?
1: Zeker. Want dat is ook wel wat ik graag weer wil doen. Lekker optreden, gewoon lekker een beetje...
0: Tuurlijk, zit toch in je genen, man.
1: Dat zit erin.
0: Het is elke vezel van je lichaam is muziek, toch?
1: Absoluut. En het is wel een beetje... Ja, ik rij nu echt overal weer naartoe om gewoon om mijn gezicht weer te laten zien.
0: Ja.
1: Ja.
0: En we proberen jou ook weer op de kaart te zetten natuurlijk.
1: Ja, dat vind ik heel mooi.
0: Chris, dankjewel dat je voor het eerst hier was. En
1: ja,
0: we
1: zeker,
0: hopen in de toekomst je nog meer te gaan zien.
1: Hopelijk,
0: We blijven je steunen, net zoals Sonzo en alle Nederlandstalige artiesten natuurlijk.
1: Dankjewel.
0: We gaan hem nog een keer draaien. Grote vriend en is het ja of nee? Sonzo Basili en natuurlijk ook Chris Dro waren bij ons. Goed.

Jurgen van Wij Houdt het Holland. We gaan weer afscheid van je nemen. Dit was die dan weer. De uitzending van 2 augustus. Tons op Brazilië. En is het ja of nee? Wat mij betreft, fijne zondag. Bedankt voor het luisteren. En volgende week zijn we met de laatste live uitzending van dit seizoen.

0: ontvangbaar via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft, volgens de veiligheidsregio. Twee mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: De wereldwijde nummer 1 vandaag in 2008 was Coldplay en Viva La Vida.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. Een wekelijks ben ik je gehitst door de internationale hits. En geef ik je een tour door de wereldhitlijst. En presenteer de Charts hun top 30. Met daarin de wereldwijde populairste muziektracks van dit moment.

0: World. Alles draait om de wereldhits.
1: Met Later Dit Uur de wereldwijde album top 10 van dit moment met de hoogste nieuwe op nummer 2. En ook de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijstje charts en top 30. Maar eerst zometeen charts all around the world. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van Denemarken. En daar is een grote hit Hold Me Tempo van Lamin. En zometeen gaan we in charts all around the world naar Nieuw-Zeeland.

0: Van Australië tot Zweden. Chart World. Hits all around the world. Met deze week
1: de tophits in Nieuw-Zeeland. En Nieuw-Zeeland is een land in het zuidwesten van de Grote Oceaan. Het bestaat uit twee grote eilanden, Noordereiland en Zuidereiland. En een aantal kleinere eilanden. Nieuw-Zeeland is een constitutionele monarchie en lid van het gemenebest van naties. Het vroegere Britse gemenebest. En daarmee is Charles III het staatshoofd. Hij wordt vertegenwoordigd door een gouverneur-generaal. En de hoofdstad is Wellington. Dan de muziek, en die is over het algemeen internationaal. Zeker als je het op 3 ziet van dit moment. Met op 3 Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. 2 Olivia Dean, Man I Need en Ella Langley's Chosen Texas, die deze week in de Nederlandse tipperaad opnieuw is binnengekomen. En Nieuw-Zeeland staat ze op nummer 1. Dus de ZM-lijst die wijkt een beetje af.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Chartwell de nieuwe Chartrun-lijst van deze week. Maar eerst dus nu de Chartrun tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks in de actuele Chartrun-lijst. En in deze tussenstand over dit lopend jaar kan ik je melden dat er slechts één track verdwenen is. En dat is Michael Jackson en Beat It. Hij stond 11 weken in de lijst en neemt voor dit jaar over zich nu 194 punten mee, wat hem nu een 10e plek oplevert in de jaarlijst. Tot slot nog even de voorlopige jaar top 3 met op nummer 3 Taylor Swift en Opolite met 303 punten en 31 weken. Dave & Thames, Rain Dance, 328 punten en ze staan op nummer 2. En met 460 punten is Ray and Where Is My Husband nog steeds de nummer 1 in deze tussenstand van het lopende jaar 2026.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Limburg.
1: Het is tijd in deze Chartvault om in de nieuwe weeklijst van de Charts hun top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En daar gaan we met het eerste overzicht. Met op 30 van 27 Bieber, Rexha en Faithless and No Religion. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, die valt terug van 26 naar 29. En een repeat hit staat op 28 opnieuw in de lijst. Katy Perry and The One That I Got Away. Het is een repeat hit en staat nu voor de tweede week in de Charts hun top 30 genoteerd. Vorige week 28 en nu naar 27 overgesprongen Stella Lively en Boston. En Taylor Swift met The Fat of Ophelia. Die zakt terug van 21 naar 26.
2: Repeat hit, repeat hit, repeat hit.

25 van 29 Huggle & Salter in Jamaica. Het was vorige week nog een repeated en stijgt nu dus weer door van 29 naar 25. Dominic Ficken, Baby Doll, die gaat van 25 naar 24 en van 13 naar 23 zakken BTS en Swim. Ook omlaag Bruno Mars en I Just Might, het gaat van 17 naar 22. En op 21 staat van 20 K-pop Demon Hunters. En samen met AJ en de andere zangeressen uit die succesvolle

0: Album top 10.
1: Met 2 stijgers, 4 staanblijvers, 3 zakkers, 1 nieuwe. Met op nummer 10 van 6 Drake en Iceman. Future, The Real Me, die blijft staan op 9. En BTS en Aragon, die stijgt weer door van 10 naar 8. Olivia Dean, The Art of Loving, gaat van 7, blijft op 7 staan, zie ik. En van 8 naar 6 gaat Noah Kahan en The Great Divine. Madonna, Confessions 2, gaat van 3 naar 5. En Michael Jackson met Thriller, die blijft staan op 4. De Rolling Stones, vorige week nog de hoogste nieuweling op nummer 2. Die zakken nu terug naar nummer 3 met Foreigner Tongues. En op nummer 2 vinden we de hoogste nieuweling. En dat is Gracie Abrams en Daughter from Hell. En You Seem Set for a Girl So in Love is nu voor de 5e week van Olivia Rodrigo de wereldwijde album nummer 1.
0: Chart World, wereldwijde album top 10. Nieuw.

0: top 20 van 30, Alex Warner en Ordinary. Vorige week was dat een repeated en stijgt dus nu in zijn 67e week weer door van 30 naar 20. Teddy Swings, Mr. Know-It-All. Vorige week was het de wereldstijger en deze week zakte het terug van 9 naar 19. Tim Impala en Jenny en Dracula gaat van 16 naar 18 en Another en 45 Ultra Talk To You. Die stijgt licht van 18 naar 17. En ook een stijger vinden we op 16 van 19. Malcolm Todd en Earrings.
1: Short run. Hardloper. Nummer 20.

0: Top 15.
1: Met op 15 blijven staan de Bassa en Magnetic. Olivia Rodrigo, Drop Dead, gaat van 11 naar 14. En Olivia Dean met Man I Need, die daalt van 12 naar 13. Opnieuw omhoog van 22 naar 12, Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. En ook opnieuw omhoog van 14 naar 11, Olivia Rodrigo en The Cure.
0: Chart Run. Top 15.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al twee explosies. De politie in Drenthe vermoedt een verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Dit is Merwe Radio. Card World.

0: Een zomernummer 1 voor Madonna vandaag in 1987. Haar single uit de gelijknamige film Who's That Girl steeg toen door van 2 naar nummer 1 in de Nederlandse top 40. En tijdens World Pride op zaterdag 1 augustus is Madonna in Amsterdam.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij 2 uur van Chart World, de radioshow die op de voet volgt de wereldhits. Met straks het vervolg van de wereldhitlijst die charts run. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de All Around the World wereldcolumn. En deze week komt die vanuit Colombia en is die van Sabine Bogaerts.

0: Chart World. Hits van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hits zijn in België, Duitsland en Nederland. We beginnen in de Vlaamse Ultratop 50 van deze week. En daarin gaan hard het zojuist gedraaide All Because of You van de Vlaamse voice-winnaar Bas Serra. Zijn debuutsingle All Because of You die schiet omhoog van 44 naar 29. Een ander hardloper in de Vlaamse lijst van deze week is Alex Warner en zijn jongste track Passenger. Die stijgt flink door van 50 naar 26. Andere stijgers in de top 30 zijn Martin Garrix en Ed Sheeran. Met Repeated gaan ze van 29 naar 23. En op 22 komen we tegen van 31 Material Lover van Sheena Spearow. In de top 20 gaan licht vooruit Madison van Milk Inc. Het gaat van 20 naar 17. En Berre met Yesterday, Tomorrow. Today, Tomorrow, die stijgt ook licht van 18 naar 16. En net voor de top 10 op 11 is gestrand Jonas Blue en zijn Edge of Desire. Het komt van 15 en staat dus nu op 11. En Tranen van Goud van Ariane Blommaert en Zoe Levi, die keren weer terug in de top 10. Het gaat van 17 naar 7. En Meteor met Nooduitgang, die verstegen zijn top 10 positie en is doorgestegen van 10 naar 5. En tot slot meld ik even de hoogste nieuwe. En dat is op 25 Another Drink van Marshmello en Kelsey Ballerini.
2: Bas-

0: 20. En het is top 20 tijd voor Katy Perry's The One That I Got Away. Het gaat van 29 naar 20. En in de top 10 gaan in de 28ste week ook weer omhoog Justin Bieber en Nicki Minaj met Beauty and the Beat. Ze gaan van 8 naar nummer 6. En van de Duitse single top 100 gaan we naar de Nederlandse top 40. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40. Met daarin slechts één nieuwe binnenkomer. En dat is op 24 de meiden van Keitsi en Animal. En verder is het een bijzonder mat weekje met stijgers. Enkele zal ik er even voor je uitpikken. Zoals op 30 van 32 Boston van Stella Leffy. En ook Crisscross Amsterdam en My Oh My. Het gaat van 27 naar 26. Topic, Becky G en Sorry Papi. Die gaan van 23 naar 19. En My Body Isn't Ready van Sober. Die verschuift van 18 naar 14. En in de top 10 is gezien Cameron Whitegum's Kingdom of Fear. Het stijgt er nu van 11 naar 8. En Huggle en Salto en Jamaica. Die stijgen licht van 7 naar nummer 5. En tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 10's, de top 3's van Duitsland, België en Nederland. Met nog steeds op nummer 3 Kittmich, Blumengard en Shirin Band en Get Genoeg. Kilimanjaro van Summer Cam en Bilja die staat op nummer 2. En Shakira en Bruna Boy die blijven voor de 5e week de nummer 1 van de Duitse single top 100. Dan de top 3 van België met op 3 van 2 Cameron Whitegum's Kingdom of Fear. Magnetic van de Bossa, die gaat van 3 naar 2. Shakira en Bruna Boy met Die Die Die, die blijven daar ook staan op nummer 1 daar in België. En dit is de top 3 van de Nederlandse top 40 met een kleine wisseling. Want Another en een 55 Ultra komen met Talk To You de top 3 versterken. Het stijgt van 4 naar 3. De Bossa en McNecklet die blijft staan op nummer 2. En Shakira en Bruna Boy met Die Die Die zijn nu voor de 6e week op rij de nummer 1 in de Nederlandse top 40.
1: Chart World Surprise Track.

0: Art World, nieuwe muziek.
1: Een nieuwe muziek van Benny Blanco, Selena Gomez en Becky G. En hun nieuwste zomertrack, Te Alvido. En de Nederlandse singer-songwriter Misha is met zijn nieuwe single, Lost of My Life, de Chartworld Surprise Track.

0: top 10.
1: En we gaan verder in deze chartshot met het vervolg van de chartshot top 30. En we zijn aangekomen in de top 10 met daarin 3 staanblijvers, 2 zakkers, 5 hardlopers met daartussenin de wereldstijger. En die vinden direct op nummer 10 van 24 naar 10 Huggle, Imela, Angel en Ultranati en Moving to the Sun. Dus van 24 naar 10 is het de wereldstijger deze week. Van 10 naar 9 gaan Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty and the Beat en Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Die daalt van 5 naar 8. Alex Warner, Fever Dream, gaat van 4 naar 7. En van 8 naar 6 opnieuw omhoog Michael Jackson en Billie Jean.
2: Chart Run. Wereldstijger.
3: Wereldstijger.
2: Nummer

0: Met zometeen de wereldwijde top 3, maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op 5 van 6 Oasis en Wonderwall. Vorige week waren ze de hoogste nieuweling op nummer 6. En nu stijgen ze dus een plaatsje van 6 naar 5. En van 7 naar 4 gaat Olivia Rodrigo en Stupid Song.
1: Chart Run, Chart Update.
0: En onderweg nog de boze 3 wereldwijd, maar eerst nu die Chartune Hit Update met de highlights van de Chartune lijst van deze week. Met daarin deze week 1 repeat hit. In derde kant gaat Katy Perry en The One That I Got Away. Ze staat nu voor de tweede week opnieuw in de Chartune Top 30 op nummer 28 genoteerd. En de lijst telt trouwens geen enkele nieuwe binnenkomer. Het is dus een bijzonder rustige week qua hardlopers. In totaal zijn er 13 tracks aan de weg omhoog begonnen. Met een bescheiden stijging van de huidige Amerikaanse top 10 van Stella Lively met Boston gaat ze bescheiden omhoog van 28 naar 27. Vorige week was het nog een repeat hit en nu gaan Huggle It, Salto en Jamaica omhoog van 29 naar 25. En Alex Warner's Ordinary was vorige week ook een repeat hit en nu stijgt het in zijn 67e week van 30 naar 20. En net voor de top 10 zien we op 12 van 22 de UK number 1 hit van Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. En op 11 staat van 14 Olivia Rodrigo's The Cure. En dan de wereldstijger en die komen we tegen op 10 van 24. En daar sprinten door Huggle, Emala Angel en Ultranati en Moving to the Sun. En voordat we de top 3 ingaan, meld ik nog even dat Stupid Song van Olivia Rodrigo weer is doorgestegen van 7 naar nummer 4.

0: Hard World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de charts en top 3. Met op 3 blijft staan Chosen Texas van Ella Langley. Hey That I Made You Love Me van Ariana Grande is de nummer 2. En het themalied van het afgelopen WK-voetbal Die Die Die van Shakira en Bruna Boy staat nu in de nadagen van het afgelopen WK dus in 17 landen op nummer 1. En blijft in onze eigen wereldhitlijst de Charts en Top 30 nu voor de 6e week de wereldwijde nummer 1. En dit was Charts World voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. En dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. En het laatste woord komt nu vanuit Colombia en is van Sabine Bogaert.
0: All around the world, wereldkolom.
2: Welkom bij de Colombia verhalen. Mijn naam is Sabine Bogaert en sinds eind 2014 woon ik in Colombia. Om precies te zijn in hoofdstad Bogota. Elke maand vertel ik iets over mijn leven hier en vandaag ga ik het hebben over geld. Want hoeveel kost het nou eigenlijk om in Colombia te wonen? Die vraag ga ik proberen te beantwoorden, want ja, het is niet super makkelijk, namelijk hier in Colombia. Ten eerste is het goed om te weten dat je in Colombia kunt wonen eigenlijk met een soort van elk budget dat je je maar kunt bedenken. Dus je kunt heel goedkoop wonen. En je kunt ook heel duur wonen. En met wonen bedoel ik niet alleen maar de kosten van het huis, maar de kosten van alles. En dat zit zo, omdat in Colombia zijn namelijk steden en dorpen ingedeeld in estratos. Er zijn eigenlijk geen Nederlandse, volgens mij is er geen Nederlandse term van. Het bestaat ook niet in Nederland. Een estrato is zeg maar een gebied. Wat een nummertje heeft. Het gaat van 1 tot en met 6. Dus een gebied met estrato 6, dat is een hele dure, rijke wijk. Dus daar wonen de rijkere mensen. En estrato 1 betekent dus heel arm. Dus dat zijn de sloppenwijken bijvoorbeeld. Of de hele arme wijken in Bogota, hoog in de bergen. In Medellin trouwens ook. De arme wijken zijn vaak hoog in de bergen. En die estrato's, dat zegt dus niet alleen maar iets over wat voor mensen er wonen en hoe duur het is, maar die bepaalt eigenlijk de prijs van heel veel dingen. Zo is zelfs gas, water en licht in estrato 6 duurder dan bijvoorbeeld in estrato 5, 4, 3, 2 en 1 uiteraard. Net als de sportscholen. Ook je vindt in allerlei verschillende wijken vind je hier sportscholen. En hoe duurder de wijk, hoe duurder de sportschool. Dus je kunt het eigenlijk een beetje zo zien dat het heel erg uitmaakt waar je woont, hoe duur het leven precies is. En uiteraard dus, ja, estrato 6 is het leven dus duurder, want daar heb je de dure supermarkten, de dure sportschool, het dure gas, water en licht, duurdere huur of geld voor aankoop van een huis. Eigenlijk alles is duurder. De restaurants zijn duurder. Ja, in estrato 1, nou ja, daar kom je normaal gesproken eigenlijk niet. Maar laten we zeggen estrato 4 bijvoorbeeld. Daar is alles al een stuk goedkoper. Dus in estrato 4 heb je wat goedkopere restaurants. Daar is de huur goedkoper. En dus ook de services zoals de watergas en licht zijn goedkoper. Het hangt dus heel erg af van waar je woont, hoe duur je woont. Nou, heel veel mensen denken dat Colombia heel goedkoop is en dat is niet zo. Het was 10 jaar geleden wel echt een stuk goedkoper dan nu. Ik verbaas me echt best wel over de huidige prijzen. Uiteraard is het nog steeds een stuk goedkoper dan in Nederland. Bijvoorbeeld uit eten gaan hier in een goed restaurant kun je tegenwoordig. Dus ik heb het er nu over dit jaar. Dus de prijzen zijn echt wel wat gestegen hier, net als over de hele wereld. Maar nog steeds heb je hier een hele maaltijd eigenlijk voor, laten we zeggen, 10 à 15 euro per persoon in een goed restaurant. Wil je er ook echt een volgerecht, nagerecht, weet ik het allemaal bij, nou ja, dan ben je misschien 20 euro kwijt. Maar dat is het dan ook. Natuurlijk zijn er wel echt veel duurdere restaurants nog. Dus je hebt hier ook restaurants, daar kom ik zelf nooit, maar daar betaal je bijvoorbeeld 20 euro voor een gerecht of 30 euro voor een gerecht. En je hebt ook restaurants waar je voor 5 euro een hele maaltijd kunt krijgen. Dus het hangt dus heel erg af van waar je naartoe gaat. Bijvoorbeeld met uit eten gaan. Hetzelfde geldt voor de supermarkt. Je hebt wat duurdere supermarkten. Zeg maar de Carulla, dat is een soort van Albert Heijn. Net als de Éxito, die zijn wat duurder. De D1, die is wat goedkoper. Nou ja, dus het hangt ook weer vanaf waar je je boodschappen doet. Er zijn hier ook heel veel Kleine winkeltjes, fruitwinkeltjes en groentewinkeltjes. Daar is het weer wat goedkoper. Mensen die maken soms een hele reis naar een of andere winkel ergens verder weg in Bogota, waar die alle aankopen voor de hele week of de hele maand doen, omdat het daar goedkoper is. Dus ja, het hangt heel erg vanaf van waar je je boodschappen doet en waar je dingen koopt. Van hoeveel geld je daarmee kwijt bent. Nou, de huur is heel erg verschillend dus van waar je woont in Colombia of nou, in Bogota. In de dorpen is het sowieso een stuk goedkoper. Dus wil je echt goedkoper wonen, moet je uit de grote steden. De duurste grote stad op dit moment in Colombia is Medellín overigens, niet meer Bogota. Komt waarschijnlijk door de vele expats die daar wonen. Maar ook Bogota is best wel duur met huur. Al kun je het ook echt best wel goedkoop krijgen. Je kunt hier prima voor 300 of 400 euro per maand kun je wonen. Maar dan heb je misschien niet zo een hele goede plek. Nou, even om een vergelijking te geven. Ik zelf betaal, nou ja, ik betaalde 520 euro per maand. Maar deze maand door de komst van een nieuw president is de wisselkoers gewijzigd ongunstig voor mij. Dus ik betaal door de gewijzigde wisselkoers nu ongeveer 600 euro per maand. En ik woon op 35 vierkante meter. Maar wel in een hele fijne buurt. Ik zou dus ook veel goedkoper kunnen wonen. Maar dan moet ik naar een andere buurt. Een buurt waar bijvoorbeeld meer lawaai is. Waar ik tegen een muur aan kijk. Waar meer verkeer is, et cetera. En dan kun je ook 300 euro per maand betalen. En aan de andere kant zijn er ook heel veel woningen. Echt, ja, schrik niet, maar je kunt hier echt voor 2000 euro huren ook. Dus net als in Nederland kun je ook hier echt heel veel geld moeten betalen voor je huur. Maar ja, daar kies je dan ook zelf voor. Dus eigenlijk kun je hier gewoon voor wonen voor het budget dat je zelf hebt. En dat is best wel fijn eigenlijk. Nou, watergas licht, wat ik zelf betaal, is dat hangt een beetje van de maand af, maar ik denk dat ik voor al die drie samen ongeveer 60 euro, misschien 70 euro per maand betaal. Dus dat is niet, niet wereldschokkend.
0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Daar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde twee managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio, met nu het Hitmuseum.

0: Het Hitmuseum. 7 dagen in de week.
1: Yes, yes, sir, play.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio, met nu het Hitmuseum. Ja.

0: die dan?
1: René van Wijngaarden.
2: My mommy rocked me in the cradle.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittenden van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Valdorpelshop.nl.
6: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, 1 adres.
5: Valdorpelshop.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.

Goedenavond. U luistert naar Jaargetijden met Jenny de Winter, techniek Jan-Willem Nederveen. Vanavond hebben we muziek van Händel, Schubert, Telemann, Haydn, poëzie van Rutger Kopland, Lars Gustafsson, Henny Vrienten en een verhaal van Paul van Zuylen, Bert Ongering, Sylvain Evimenko en nog veel meer.

Johann Sebastian Bach uit orkestsuite nummer 1, BWV 1068. Een gedicht van Gerard van Midden. Voor mij is geluk. Voor mij is geluk de wind om mijn oren, de zon in de lucht en languit in het gras. Voor mij is geluk de stilte te horen, om zo te ontdekken hoe het ooit was. Voor mij is geluk het leven te delen, een hand in mijn hand en samen op pad. Voor mij is geluk mijn huisdier te strelen en zachtjes te fluisteren, jij bent mijn schat. Voor mij is geluk om vrede te maken, de hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt. Voor mij is geluk de ruzies te staken, om muren te slechten, stoppen met strijd, om liefde te geven, nu en altijd.

Händel uit suite nummer 3. En nu een heel klein ontroerend stukje van Thomas Trifon. Zij waakt over mij. Mijn bed in het weeshuis stond op de eerste verdieping in een grote zaal, vlak bij een raam. Als de lucht vol sterren stond, lag ik naast ze te kijken, tot er eentje ging flonkeren. Slaap wel, ma, zei ik dan. Ik ben dit mijn hele leven blijven doen. Nu ben ik 83 en sluip ik 's nachts de tuin in van de zorginstelling waar ik woon. Dan kijk ik naar de lucht en fluister dezelfde woorden als zoveel jaar geleden. Ik weet, het is gek. Maar ik ben blijven geloven dat mijn moeder nog over mij waakt.

Hubert, litanij auf das Fest aller Seelen. En nu een verhaal van Paul van Zuylen. Hij is plastisch chirurg. En het komt uit het boek Die Ene Patiënt. Artsen over de patiënten die hun leven voor altijd veranderden. En het heet Toekomst. Een uur voor middernacht brak in een nachtclub in Boekarest een verwoestende brand uit. Het was een vrijdagavond in oktober. Er trad een rockband op die op het podium vuurwerk afstak. Het plafond vatte brand. Rook vulde de ruimte en de honderden bezoekers struikelden in paniek over elkaar heen op weg naar de smalle uitgang. De ziekenhuizen konden de stroom ernstig gewonden niet aan en vroegen het buitenland om hulp. Een week na de brand kregen de drie Nederlandse brandwondencentra van het ministerie van Buitenlandse Zaken het verzoek om een aantal slachtoffers op te nemen. Zo kwam bij ons in Beverwijk terecht een mooie jonge vrouw uit de Roemeense jetset. Ze kwam binnen in een shock. Ze was er vreselijk aan toe. Over haar hele lichaam had ze derde graads brandwonden. Ook haar gezicht was ernstig beschadigd. We waren eerst vooral bezig met de bacteriën die ze meebracht. Die waren zo agressief, dat kenden we niet. Ze moest onmiddellijk in quarantaine. Antibiotica haalde niets uit. Kunsthuid konden we niet gebruiken, omdat de bacteriën zich daarin zouden nestelen. Er zat niets anders op dan alle verbrande plekken steeds opnieuw schoon te maken, om daarna stukje voor stukje echte huid te transplanteren. Zo slaagden we er langzaam in om de schadelijke bacteriën aan te pakken. We hielden haar aanvankelijk in slaap. Ik leerde haar pas na een paar weken kennen, toen we aan het winnen waren en haar langzaam lieten bijkomen. Ik zag hoe fel ze uit haar ogen keek. Steeds opnieuw stelde ze mezelf de vraag: hoe ga ik eruit zien? Natuurlijk had ze meteen haar ingezwachtelde handen gezien. Ik had al haar vingers moeten amputeren. Maar haar gezicht, hoe was het daarmee? Ze had haast, ze wilde een spiegel. Ik legde haar uit dat ze geduld moest hebben, dat littekens heel langzaam herstellen. Ik herinner me de gesprekken aan haar bed. Ik wil weer beter worden, zei ze. Ik wil weer mooi worden. Ik was bevreesd voor haar reactie. Hoe zou zo'n aantrekkelijke vrouw, gewend aan het moderne leven, een leven met beschadigingen oppakken? Ik had verwacht dat dit noodlot haar naar beneden zou trekken. Maar ik zag iets heel anders gebeuren. Er kwam een ongelooflijke wilskracht naar boven. Ze keek in de spiegel en durfde zich te laten zien. Ze pakte haar oude leven weer op, begon foto's van zichzelf te posten op Instagram. Foto's in prachtige kleding met blote armen en blote buik. Het was indrukwekkend om te zien hoe ze haar situatie accepteerde. Dat is wat mijn vak zo waardevol maakt. Te ervaren hoeveel veerkracht mensen na zo'n vreselijk ongeluk kunnen hebben. En hoe bepalend die kracht is voor de rest van hun leven. Wie beweegt, figuurlijk en letterlijk, heeft een cruciale voorsprong. Brandwonden genezen beter en mooier als patiënten in beweging komen. Maar daarbovenop geldt: wie de moed heeft om dat letsel te aanvaarden, herstelt zoveel beter. Dit was deze jonge vrouw, wat ze me heeft laten zien. Haar verhaal zit altijd in mijn achterhoofd. Ik hou nu beter in de gaten hoe patiënten in het leven staan.
heb meer oog voor hun mentale weerbaarheid. Mijn vak behelst meer dan alleen opereren. Soms is de psychologische kant net zo belangrijk. Nog meer dan vroeger probeer ik patiënten te stimuleren om hun blik op de toekomst te richten. Ruim 2 jaar na de brand zie ik op de foto's een sterke vrouw met een gezicht dat straalt. Wie kijkt er nog naar haar littekens, naar haar verminkte handen? Het zijn haar ogen die alle aandacht trekken.

We stonden bij de zee en inderdaad, de kade gaf dat gevoel van een kade. Nog één keer iets willen. Dat gezicht zien, die stem horen, iets zeggen. Ach God, dat soort heimwee. Nog voor het zover is. We stonden er maar. Waar zijn we, zei ze. Hier, zei ik. Dit is de zee.

Rimsky-Korsakov, Scheherazade hoorde u. Daarvoor Rutger Copland las voor uit eigen werk. Wij stonden bij de zee. En Mozart, dat was een kerksonate. En nu van Bert Ongering, van meester Bart. Was u ooit kind? Ik moet invallen bij een klas die ik niet ken. Een collega wenst me succes, maar ik besluit niet door te vragen. De leerlingen zitten al in een kring. Dus jullie zijn die lastige klas, hoor ik. Amienza, van wie hoort u dat, meester? Gewoon, van collega's. Vertel eens, zijn jullie lastig? Rick, alleen als er een reden is, dan kunnen ze het krijgen ook. Shaquille, meester, waar komt u eigenlijk vandaan? Uw stem lijkt Antilliaans of Brabants of iets daartussenin. Ik lach. Ik ben geboren in Brabant. In 2005 ben ik naar Amsterdam verhuisd. Ze willen meer over mijn leven horen. Rick, heeft u kinderen? Bent u getrouwd? Wat voor kind was u vroeger zelf? Ik ben verloofd en we hebben nog geen kinderen. Als kind kon ik lastig zijn. Nadia, net als wij, in onze klas. Op wat voor moment...

momenten was u lastig. Op momenten dat ik het gevoel had dat ik er niet toe deed. Of als een leraar geen aandacht voor mij had. Die aandacht vroeg ik dan op de verkeerde manier. Of ik veel problemen had, ik spijbelde behoorlijk en werd er regelmatig uitgestuurd. Jasmin, hielp dat? Totaal niet. Helpt het bij jullie? De klas eigenlijk niet. Ik was alleen regelmatig boos en dan moest school nog beginnen. Tjakil, waarom was u boos? Ik heb mijn moeder verloren toen ik in de derde klas zat. Ik had nou niet bepaald het idee dat de leraren ervan wisten. Laat staan dat ze aan me vroegen hoe het met me ging. Rick, misschien wilt u het niet zeggen, maar waar is uw moeder aan overleden? Ze had kanker. Amienza, ik moet er niet aan denken dat ik mijn moeder verlies. Dat moet je ook niet doen. Geniet ervan dat ze er gewoon is. Rick, bent u vroeger kind geweest? Ik schiet vol. Wat een vraag voor een 12-jarige van een jongen die minstens 1 keer per dag met een time-out op de gang zit. Dit is de allermooiste vraag die je kunt stellen. Ik had een vrij onbezorgde tijd totdat mijn moeder ziek werd. Amienza en daarna meester, ik had er last van. Ik stopte mijn verdriet ver weg. Rick, dat doen alle kinderen. En hoe gaat het nu met u? Mist u uw moeder nog? Iedere dag. Maar het gaat goed met me. En dat is alles wat ze zou willen. Nadia, uw moeder is vast trots op u. Lief van je.

Sammartini uit Sonate voor fluit, viool en hobo. En nu een gedicht van Lieselore Gerritsen. Ook zonder jou. Dat er toch weer een lente kwam, dat kon ik niet geloven. Dat alles weer gewoon zijn gang ging. Want ik zag met eigen ogen bloemen bloeiden, ook zonder jou. Dat als vanzelf de zomer kwam, dat de kleine wilde rozen niet bevroren. Dat elk seizoen zo volgens plan ging, door niets was te verstoren, want het koren rijpte ook zonder jou. En toen de bladeren vielen en de dagen zich wiegden in herfstige nevels, wist ik al gauw dat ik toch nooit begrijpen zou dat er één blad kon vallen zonder jou. Maar toen de sneeuw zo heel wit zweeg, toen ze al dat leven als voorgoed bedekt had, was dat nog het vreemdste, want het leek alsof je er nooit geweest was.

Telemann, blokfluitconcert in F. Donderdag stond in de krant een stuk van Sylvain Evimenko en Gertse. Joh, is dat niet wat voor je radio? En inderdaad, het is een erg mooi verhaal. Ik ga het u laten horen. Paolo. Dat Paolo dood kon gaan, wist ik natuurlijk ook wel. Maar stiekem had ik de sigarenboer van het Toscaanse dorp, ondanks zijn hoge leeftijd, een soort van onsterfelijkheid toegedicht. 7 dagen per week, 12 maanden per jaar zat hij stoïcijns achter de toonbank van zijn sigarenwinkel. In werkelijkheid is deze tabakzaak niets meer dan een slecht verlichte schoenendoos die Paolo de pompeuze naam Old England had gegeven. Er is in feite niets Engels aan de negozio die pal aan de centrale piazza in de dorpskern is gelegen. En ik denk zelfs dat helden van het naoorlogse Italiaanse neorealisme als Fellini of Da Sica hier een magistrale scène hadden kunnen draaien. Ooit vroeg ik Paolo, die ook mijn benedenbuurman was, of hij nooit aan vakanties had gedacht of van een welverdiend pensioen gedroomd. Hij keek me toen verschrikt aan. Wilde ik hem soms achter de geraniums zien verpieteren? En wat moest hij de hele dag thuis met een vrouw, even oud als hij, terwijl hij al die mooie jonge meiden op de piazza de hele dag zijn blikveld vulde? Dat ik in Paolo bijna een onsterfelijke zag, lag aan de ambulances die hem soms midden in de nacht kwamen ophalen. Hij keerde altijd terug, ook toen hij dit voorjaar door het virus werd gegrepen. Na maanden aan de rand van het hiernamaals te hebben gevegeteerd, verliet hij alweer triomfantelijk de intensive care en de corona-afdeling van het ziekenhuis. Monsieur, zei hij in keurig Frans tegen me, de dood wil me niet hebben. Na de feestdagen verlieten we Zuid-Frankrijk en de familie voor het dichtbijgelegen Italië met in de zak een negatieve coronatest. Paolo was het dit keer niet om ons te verwelkomen. Maandag om 1 uur 's nachts is hij in het ziekenhuis overleden. Gisteren stond zijn kist voor het alto van de Pivé dei Santi Giovanni e Felicita. Ik heb zelden zo'n trieste begrafenisceremonie meegemaakt. En ik zal iedereen afraden, voor zover mogelijk, om in coronatijd de laatste adem uit te blazen. Het lag niet aan de kerk zelf. Een prachtig gebouw uit de 11e eeuw die zich tegen de groene heuvels en olijfgaarden heeft genesteld. Maar al die mondkapjes op onze gezichten die emoties vervlakten. De eveneens gemaskeerde priester met zijn beslagen bril en vooral die handvol getrouwen die door de 1,5 meter afstand de leegte van dit godshuis alleen maar konden vergroten. In pandemietijden blijven vrienden liever thuis dan dat ze zich wagen aan een risicovolle laatste groet. Zeker als ze generatiegenoten van de overledene zijn. Daar zou onze geliefde sigarenboer wel begrip voor hebben gehad. Veel eisend is hij nooit geweest. Terwijl ik deze laatste woorden tikte en een punt achter deze tekst ging zetten, viel in mijn rug zomaar een voorwerp van de vensterbank die de stilte in de kamer verbrak, als een kuchje van instemming. Ik denk dat Paolo mijn column toch een beetje waardeert. Hij is 80 jaar geworden.

Händel, sonate voor viool, nee, voor fluit en gitaar, opus 1, nummer 7. Een gedicht van de Zweedse dichter Lars Gustafsson. Zweden met een grote ruimte en een grote stilte. U hoort het in het gedicht. De hond. Terug naar een rustiger land. Er bestaat geen rustiger land dan dit. De zon scheen en ik liep over ijsvlaktes. De grote open ijsvlaktes. Schoongeveegd door de wind. En het was zondag. Toen zag ik iets vreemds. Een zwart hondje. Helemaal alleen. Dat rende zo snel als het kon in een rechte lijn. Weg van het land naar de open verte. Waar alles als nevel aan de horizon verdween. Het rende pijlsnel en zonder op of om te kijken. Het leek op een zwarte bal over de glanzend blauwe vlakte, door de wind gegrepen en voortgedreven. Lange tijd stond ik het stil na te turen, maar het leek niet van plan om te stoppen en was toen verdwenen. Er bestaat geen rustiger land dan dit.

Bach, sonate nummer 2, BWV 1031. En nu van Henny Vrienten, liedje van verlangen. Met een koffer vol met dromen stapt hij op de trein naar haar. Weet niet wanneer hij aan zal komen. Weet eigenlijk ook niet eens naar waar. Ooit zag hij een meisje hangen in een licht verlopen kroeg. Ze zong een liedje van verlangen terwijl ze naar hem keek en vroeg: kom je, kom je, kom je, oh kom je bij mij? Nooit is hij dat lied vergeten. Het dwaalde, maalde door zijn hoofd. Koortsig en totaal bezeten, ze heeft hem van zijn ziel beroofd. De trein rijdt door de oude steden, stopt, vertrekt en raast weer door. Zo is heel veel tijd vergleden en altijd klinkt het in zijn oor. Kom je? Kom je, oh kom je bij mij? Hij heeft haar niet teruggevonden, niet bij de laatste horizon. Zijn hoofd is op zijn borst gezonken, op een verlaten eindstation. Kom je, oh kom je bij me?

Haydn, een Schots lied. En nu het laatste gedicht alweer van Huub van der Lubbe. Wil je altijd van me houden? Wil je altijd van me houden, zoals alleen jij dat kan? Wil je altijd van me houden, al maak ik er een zooitje van? Wil je altijd van me houden, ook als ik van niks meer weet en al je lieve woorden van de narigheid vergeet? Wil je altijd van me houden, ook al praat ik nog zo krom? Wil je altijd van me houden, al vraag jij je af waarom? Wil je altijd van me houden, ook als het eigenlijk niet meer gaat? Maar jij met je ruime denken mij in mijn waan en waarde laat? Wil je altijd van me houden, ook al blijf je aan de gang? Wil je altijd van me houden, ook al duurt dat nog zo lang? Wil je altijd van me houden, ook als ik van niks meer weet en ik al jouw lieve woorden van de narigheid vergeet? Wil je altijd van me houden, ook al jaag ik je op stang? Wil je altijd van me houden, al lul ik tegen het behang? Wil je altijd van me houden, ook al duurt dat nog zo lang?

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op 1 dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swatvallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swatvallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Een bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Bala. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen en Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen en ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken, het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: Dit is Merwe Radio.